Levering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de straat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. De nacht verloopt helder en droog met temperaturen die dalen naar 13 graden in het noorden en rond 20 graden aan de kust en in de steden. Morgen start zonnig en droog. In de middag wordt het uitzonderlijk heet met temperaturen rond 35 graden en plaatselijk 37 graden in het zuiden. Ook 's avonds blijft het in het zuidoosten nog lang warm, terwijl het aan de kust iets sneller afkoelt. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: De Dominicaanse Republiek heeft 9 medewerkers van de Cubaanse ambassade het land uitgezet. De Dominicaanse regering gaf geen officiële reden voor de uitzetting. Een Amerikaans handelshof heeft geoordeeld dat president Donald Trump een vrijstelling voor invoerrechten op goedkope pakketten mocht afschaffen. Trump zelf sprak van een grote overwinning. De langdurige Zweedse staking tegen Tesla is beëindigd na bijna 3 jaar. Volgens vakbond IF Metal heeft Tesla alle stakende werknemers uitgekocht. Zo'n 450 mensen hebben donderdagavond in Den Haag meegelopen met een stille tocht voor een 34-jarige vrouw die afgelopen weekend werd doodgeschoten.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong. Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de staat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. De nacht verloopt helder en droog met temperaturen die dalen naar 13 graden in het noorden en rond 20 graden aan de kust en in de steden. Morgen start zonnig en droog. In de middag wordt het uitzonderlijk heet met temperaturen rond 35 graden en plaatselijk 37 graden in het zuiden. Ook 's avonds blijft het in het zuidoosten nog lang warm, terwijl het aan de kust iets sneller afkoelt. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: बस बस बस बस बस बस बस पूछा है मैंने इनका पता।
1: अरे
0: तेरी आंखों के सितारों से, रुखसारों से, बीमारों से, बेकारों से, लोहारों से, आवारों से, गमखारों से, बंजारों से, लकड़हारों से, लकड़हारों से, न जाने वो किधर गए।
2: Ujala Radio Headlines.
3: De Dominicaanse Republiek heeft 9 medewerkers van de Cubaanse ambassade het land uitgezet. De Dominicaanse regering gaf geen officiële reden voor de uitzetting. Een Amerikaans handelshof heeft geoordeeld dat president Donald Trump een vrijstelling voor invoerrechten op goedkope pakketten mocht afschaffen. Trump zelf sprak van een grote overwinning. De langdurige Zweedse staking tegen Tesla is beëindigd na bijna 3 jaar. Volgens vakbond EF Metal heeft Tesla alle stakende werknemers uitgekocht. Zo'n 450 mensen hebben donderdagavond in Den Haag meegelopen met een stille tocht voor een 34-jarige vrouw die afgelopen weekend werd doodgeschoten.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong.
2: Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de staat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden 10 drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. De nacht verloopt helder en droog met temperaturen die dalen naar 13 graden in het noorden en rond 20 graden aan de kust en in de steden. Morgen start zonnig en droog. In de middag wordt het uitzonderlijk heet met temperaturen rond 35 graden en plaatselijk 37 graden in het zuiden. Ook 's avonds blijft het in het zuidoosten nog lang warm, terwijl het aan de kust iets sneller afkoelt.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are Ujala Radio Headlines.
1: De Dominicaanse Republiek heeft 9 medewerkers van de Cubaanse ambassade het land uitgezet. De Dominicaanse regering gaf geen officiële reden voor de uitzetting. Een Amerikaans handelshof heeft geoordeeld dat president Donald Trump een vrijstelling voor invoerrechten op goedkope pakketten mocht afschaffen. Trump zelf sprak van een grote overwinning. De langdurige Zweedse staking tegen Tesla is beëindigd na bijna 3 jaar. Volgens vakbond IF Metal heeft Tesla alle stakende werknemers uitgekocht. Zo'n 450 mensen hebben donderdagavond in Den Haag meegelopen met een stille tocht voor een 34-jarige vrouw die afgelopen weekend werd doodgeschoten.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Ujala Radio, al jaren uw favoriet. Vermaais, familieberichten, nieuws, advertenties, stories. En natuurlijk de mooiste nummers. Stay tuned on Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Marokko heeft een grote politie- en legermacht op de been gebracht aan de grens met de Spaanse enclave Ceuta. Met deze inzet wil het land voorkomen dat jonge Marokkanen opnieuw massaal de grens oversteken. Nadat eerder tienduizenden migranten zwemmend en peddelend het strand van Ceuta wisten te bereiken op zoek naar een beter leven in Europa, stelt Marokko nu alles in het werk om nieuwe pogingen te vinden. Vanwege een staking van het cabinepersoneel annuleert de Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet morgen zo'n 40 vluchten vanuit Frankrijk, met waarschijnlijk een vergelijkbaar aantal op zondag. Het vakbondscomité van EasyJet France riep op tot de actie nadat overleg met de directie over betere arbeidsomstandigheden is mislukt. De politie voert volgende week een grootschalige actie uit op de Merwedebrug. Dat heeft minister Vincent Karremans aangekondigd in Goedenavond Nederland. Zware voertuigen mogen sinds 18 juli niet meer over de verzwakte brug rijden, maar een klein aantal vrachtwagenchauffeurs negeert dit verbod nog steeds. Volgens de minister houdt veruit het grootste deel van de chauffeurs zich wel aan de regels. En een man op Spitsberg heeft een boete van omgerekend €4.550 gekregen nadat hij met zijn misthoorn een ijsbeer wakker heeft gemaakt. De beer lag te slapen op het land toen het schip langs voer. Nadat het signaal klonk, schrok het dier wakker en zocht hij een andere plek op. De gouverneur van de Noorse eilandengroep deelt zwaar aan het voorval. Sinds 1972 is de ijsbeer een beschermde diersoort en het is streng verboden om het dier onnodig te verstoren. Dan nog het weer. Vandaag wordt de heetste dag van de week, met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op enkele regen- of onweersbuien toe. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, I love you.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Marokko heeft een grote politie- en legermacht op de been gebracht aan de grens met de Spaanse enclave Ceuta. Met deze inzet wil het land voorkomen dat jonge Marokkanen opnieuw massaal de grens oversteken. Vanwege een staking van het cabinepersoneel annuleert de Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet morgen zo'n 40 vluchten vanuit Frankrijk, met waarschijnlijk een vergelijkbaar aantal op zondag. En een man op Spitsbergen heeft een boete van omgerekend €4.550 gekregen nadat hij met zijn misthoorn een ijsbeer wakker heeft gemaakt.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Marokko heeft een grote politie en legermacht op de been gebracht aan de grens met de Spaanse enclave Ceuta. Met deze inzet wil het land voorkomen dat jonge Marokkanen opnieuw massaal de grens oversteken. Nadat eerder tienduizenden migranten zwemmend en peddelend het strand van Ceuta wisten te bereiken op zoek naar een beter leven in Europa, stelt Marokko nu alles in het werk om nieuwe pogingen te vinden. Vanwege een staking van het cabinepersoneel annuleert de Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet morgen zo'n 40 vluchten vanuit Frankrijk, met waarschijnlijk een vergelijkbaar aantal op zondag. Het vakbondscomité van EasyJet France riep op tot de actie nadat overleg met de directie over betere arbeidsomstandigheden is mislukt. De politie voert volgende week een grootschalige actie uit op de Merwedebrug. Dat heeft minister Vincent Karremans aangekondigd in Goedenavond Nederland. Zware voertuigen mogen sinds 18 juli niet meer over de verzwakte brug rijden, maar een klein aantal vrachtwagenchauffeurs negeert dit verbod nog steeds. Volgens de minister houdt veruit het grootste deel van de chauffeurs zich wel aan de regels. En een man op Spitsbergen heeft een boete van omgerekend €4.550 gekregen nadat hij met zijn misthoorn een ijsbeer wakker heeft gemaakt. De beer lag te slapen op het land toen het schip langsvoer. Nadat het signaal klonk, schrok het dier wakker en zocht hij een andere plek op. De gouverneur van de Noorse eilandengroep deelt zwaar aan het voorval. Sinds 1972 is de ijsbeer een beschermde diersoort en het is streng verboden om het dier onnodig te verstoren. Dan nog het weer. Vandaag wordt de heetste dag van de week, met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op enkele regen- of onweersbuien toe. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. Marokko heeft een grote politie- en legermacht op de been gebracht aan de grens met de Spaanse enclave Ceuta. Met deze inzet wil het land voorkomen dat jonge Marokkanen opnieuw massaal de grens oversteken. Vanwege een staking van het cabinepersoneel annuleert de Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet morgen zo'n 40 vluchten vanuit Frankrijk, met waarschijnlijk een vergelijkbaar aantal op zondag. En een man op Spitsbergen heeft een boete van omgerekend €4.550 gekregen nadat hij met zijn misthoorn een ijsbeer wakker heeft gemaakt. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ. Hallo RJ. Goedemorgen RJ. Hallo. Ujjala kisaat. Ghar ghar mein. Oto mein. Chahe jahan par bhi hai. Aap Ujjala hi Ujjala sunte hain. Ujjala kisaat. Een hele goedemorgen met RJ. Good morning.

minuten over 6:30. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. Fijn dat u bent afgestemd op your favorite radio station, Ujala Radio. Namens directie en crew van Ujala Radio heten we allen heel, heel hartelijk welkom. Swagatam, Gushamdi, Namaskar, Satriyakal, Assalamu Alaikum. Het is vrijdag 14 augustus 2026. Swagatam. Namaskar. Assalamu alaikum rahmatullah barakatuh. Fijn dat u allen weer bent afgestemd op your favorite radio station. Kom, Good Day with RJ is nu weer van start gegaan. Appjes krijg ik ook al binnen. Ja, dat zag ik allemaal weer heel veel van zus Lina. Dankjewel daarvoor. Nou, laten we maar gaan beginnen met deze nieuwe song. Is van Atif Aslam. Tuhi miri dua. Tot 9:00 zit ik eraan met onder andere de actualiteiten en uiteraard ook weer de mooie liedjes die ik weer voor u heb uitgekozen.

geweldige song was dit ook weer. En ja, ik weet niet als hij het echt is. Want tegenwoordig weet je niet meer wat echt is en wat niet echt is. Zo kan je die dus vergissen. Want de stem klinkt enerzijds wel op dat van Atif Aslam. Maar aan de andere kant denk ik is hij het wel. Ik zou het ook weer dus moeten gaan uitzoeken. Maar goed, dit is wel echt. Rahat Fateh Ali Khan, samen met Mumina Mustasin. Afreen, afreen.

Ja, dat was weer een van die geweldige songs van Raga de Fatelligan en Mumina Muhtasin. Een prachtig liedje was dat ook weer. Kom, dan gaan we hier naartoe ook weer. Eigenlijk kan ik gelijk doorgaan naar onze 70's songs. Ja, ik denk dat ik dat maar ga doen, want deze is iets te lang daarvoor. En dan krijg je die andere dan een andere keer van me te horen, ja toch? Deze zijn er ook. Kan ik misschien 3 voor je draaien? Voordat het alweer tijd is. Nou, zal ik met deze beginnen uit Sarfarouche van Jagjeet Singh. Lijkt me goed. En dankjewel voor de appjes die ik allemaal tot nu toe heb binnengekregen.

Ja, wat moet ik hiervan zeggen? Hey, fijn dat de mensen dit allemaal waarderen en genieten van Ojana Radio. En fijn dat jullie verrast zijn door bepaalde liedjes te horen. Dat is mooi, toch?

De appjes allemaal samen met u doornemen. In de tussentijd heb ik nog een derde voor je die ik erbij kan zetten. En dat is deze uit de film Vasto. Sonu Nigam en Kavita Krishnamurti. Enjoy also this one.

0: klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl. Ja, Brazzaves, Arehe. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Super early bird stickers voor fase 1. Ik dan ze uitverkocht. Jaldi ze uitverkocht, Hogere Haar. En nu nog 7 dagen te gaan voor super early bird stickers fase 2 clear. Haas je, haal je tickets voor Brazzaves. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Yes, yes, yes, party people, get ready. Brazzaves, yes. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzaves, Indoor Summer Edition, GIA Event Center Den Haag meer. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop, entertainment, culture, food, music, dance and shop. 10,000 party people, 10,000 load. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment, food Plaza Lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaanse event van het jaar, Brazzaves. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. En zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brazzaves. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Kinderen tot 1 meter gratis zoals mee. Shining so bright. Come and shine. De heetste muziekformaties en artiesten uit te zien op één event. Brazzaves. De band met Kieran Kedar, Mies Ansch, B-Tunes Team, Diamonds met Abid, Hans en Onupa. De Legends met Nizam, Iwo en Fazil Vagdesign. Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana. Shion Rajana met Natraj Kesar. Umer en Squad met Umer, Huyana en Futuring Tira. Soedel met Surya. Exclusive met Sanjay Randhir, D-Wag en Satvika. Sensation met Viresh. Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Avisha, Sonia, Fardina en Vinay Kalpu. Brazzaves. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJs en dansgroepen. Yakin, Naj Nation, Dilsi Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachania Londwa Kinaj, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir Nannan. Get your tickets now via brazzaves.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazzaves.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brassa namens Brazzaves. Get it now on brazzaves.nl. Brazzaves, powered by utix.nl en Ujala Radio. See you there. Ja, Brazzaves, Arehe. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Super early bird stickers voor fase 1. Ik dan ze uitverkocht. Jaldi ze uitverkocht, Hogere Haar. En nu nog 7 dagen te gaan voor super early bird stickers fase 2 clear. Haas je, haal je tickets voor Brazzaves. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus.
2: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
3: You are.
4: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In het oosten van Japan zijn zeker 4 mensen omgekomen en 1 wordt nog vermist door hevige regenval. In de regio Chiba viel in 1 dag tijd maar liefst 360 mm regen. Straten en spoorlijnen staan onder water en 25.000 huishoudens zitten zonder stroom. De overlast komt midden in 1 van de drukste vakantieweken van het land, waardoor ook het treinverkeer naar Tokio deels plat ligt. Marokko heeft een grote politie- en legermacht op de been gebracht aan de grens met de Spaanse enclave Ceuta. Met deze inzet wil het land voorkomen dat jonge Marokkanen opnieuw massaal de grens oversteken. Nadat eerder tienduizenden migranten zwemmend en peddelend het strand van Ceuta wisten te bereiken op zoek naar een beter leven in Europa, stelt Marokko nu alles in het werk om nieuwe pogingen te stoppen. Vanwege een staking van het cabinepersoneel annuleert de Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet morgen zo'n 40 vluchten vanuit Frankrijk. Met waarschijnlijk een vergelijkbaar aantal op zondag. De vakbond riep op tot de actie nadat overleg met de directie over betere arbeidsomstandigheden is mislukt. En in het Belgische Dendemonde hebben bouwvakkers tijdens een renovatie een kist met een enorme hoeveelheid goudstaven en gouden munten ontdekt. De schat zat ingemetseld in een keldermuur en heeft een geschatte waarde van circa 9 miljoen euro. De politie heeft het goud naar een veilige plek gebracht en onderzoekt wie de eigenaar is. Dan nog het weer. Vandaag wordt de heetste dag van de week, met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op enkele regen- of onweersbuien toe. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Hi, this is Deepika Padukone.
5: Hi, this is Imran Khan.
6: Hi, this is Sunny Deol.
7: Hi, this is Ajay Devgan.
8: Hi, this is Ranveer Singh.
9: Hi, this is Sonu Sonodigam.
10: My name is Shahrukh Khan.
11: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
1: Ujala Radio, raat aur din 24 ghante lagatar aapke liye door gaat ye. Aur haan, tu mangega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din. आप हमसे बात कर सकते हैं।

0: Ja, Brazzaves, Arehe. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Super early bird stickers voor fase 1. Ik dam ze uitverkocht. Jaldi ze uitverkocht, Hogere Haar. En nu nog 7 dagen te gaan voor super early bird stickers fase 2 clear. Haas je, haal je tickets voor Brazzaves. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: Heeft u te maken met een overlijdensgeval in uw familie en moet de uitvaart tot in de puntjes geregeld worden? Wij van Ancrisover Uitvaartverzorging staan u respectvol en professioneel bij in deze moeilijke periode door persoonlijke begeleiding vanaf dag 1 tot de laatste dag. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Ancrisover Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Voor informatie bel Ancrisover Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op ancrisover.nl en ook op onze Facebookpagina.

0: are.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ. Hallo RJ. Goedemorgen RJ. Hallo. Ujala ke saath. Ghar ghar mein. Auto mein. Chahe jahan par bhi hai. Aap Ujala hi Ujala sunte hain. Ujala ke saath. Een hele goedemorgen met RJ. Good morning.

welkom allemaal bij Good Day with RJ. En ja, het is al 7:12. En het wordt wederom een warme dag. Dus zet je schrap ervoor. Wordt niet voor niets gewaarschuwd dat u dus zeker veel moet drinken. En dat geldt niet alleen maar voor de ouderen of de jongeren. Ook voor ons zelf is dat nodig. Ik heb sommige mensen die wel 6 liter per dag drinken. En dan heb ik het niet over water of thee of zo. Nee, maar cola. Ja, ze kunnen aardig wat cola naar binnen werken, maar dat is niet de bedoeling. Drink gewoon water of iets dat een beetje lauwig is, thee of zo. Niet al te koud, want dan koelt het lichaam te snel vanaf en dan heb je snel weer dorst. Maar als je langzaam drinkt, beetje bij beetje iedere keer, dan hou je het lichaam zo op die manier op peil. En ik heb ook weer wat appjes binnengekregen. Kom, dan gaan we eerst de appjes doornemen voordat we naar de songs gaan. Zal ik eerst een liedje draaien en dan naar de songs gaan? Ja, oké, dan doen we dat dan maar. Laten we eerst hier voor Mika Singh gaan genieten en Prakriti Kakkar.

Ja, Prakritiker samen met Mika Singer. Strakjes komt ze ook weer in het volgende lied dat ik klaar heb staan. Maar, ik zei het ook al, we gaan eerst naar de appjes toe voordat we nog meer mooie muziekjes brengen. Asje uit Haarlem, dankjewel voor je appje. Ook een mooie dag toegewenst aan Wimla. Het gemis zal groot zijn, hè meis? Ine en Paul, die zijn weer terug naar Zu. Maar goed, dat komt wel goed allemaal. My matchmaker nam Sylveen ook van de partij en is gezellig bezig alweer heel wat plaatjes te sturen naar iedereen. Dankjewel. Ook zus Lina daar in Enschede. Je stuurt altijd zoveel emojis mee. Ja, emojis heet dat allemaal, hè. En ook Gisla, je was ook alweer vroeg erbij, dus vroeg weer naar het werk. En met je oortje in, dan luister je ook op die manier naar Ujala Radio. Marian in Groningen, hartelijk dank ook voor jouw appje ook. Jij was er lekker vroeg bij. Ja, het zijn van die plaknachten, dus kunnen we niet al te lang in dat bed blijven liggen. En gaan we er vroeg uit. En Ria heeft al havermoutpap ook al op. Een fijne dag ook voor jou toegewenst. Hi, Hadji Abdulwahab, Dennis, dankjewel ook voor je appje. En Ashmi, ja, je geniet ervan, hè. Dat waren allemaal mooie 90s songs dat je gehoord had. De groeten ook aan je man Marshall, oftewel Ravi. En de andere heren slapen nog, hè. Kiwi en Armaan, geloof me, hij luistert mee. Lunchmanji, dank u wel voor uw appje. En u gaat straks ook lekker gezellig tennissen weer. Heel goed. Ja, vergeet niet te drinken, hè. Ook Henny en Shirley luisteren mee. In elk geval Henny wel. Shirley is ook weer naar het werk. En mijn broer Akesh, ook weer van de partij. Ook jou wens ik een hele mooie dag toe. En dan gaan we weer maar een lekker muziek erbij halen.

Benny de Jal was dat samen met Prakriti Kukker uit Gunpert. Sarah Zemana was dat. Alweer eventjes terug naar 2017. En daar hadden we dit liedje, My Tera Boyfriend, van Arjit Singh en Neha Kukker uit de film Rabta.

Zo hoor je al die leuke songs hier bij Ojala Radio. Mijn Tera Boyfriend, mijn Eteri Girlfriend. Zo heb je ze allemaal. En dat was dus uit de Rabata. En nu uit de film Mrs. Undercover. Ja, ik kan me niet herinneren meer wat ik daaruit had gedraaid. Maar Shani Rani klonk wel leuk van Nekash Aziz. We gaan daar even naar luisteren voordat we straks naar de nieuwtjes toe gaan.

0: Ojala Radio. Dujana is toch mijn favoriete radiostation.
1: Ongeveer een graadje of 17 geeft Weerplaza nu aan. In huis is het wel wat warmer en het zal snel oplopen ook. Dus ouderen en jongeren, let op uw gezondheid. Goed water drinken. En ook al heb je nergens last van, toch proberen goed te drinken en je vooral goed insmeren. Maar goed, straks ga ik uitgebreid wat nieuwtjes het weer betreft doorgeven. We gaan nu beginnen met de nieuwtjes die ik voor u heb uitgekozen. En dan begin ik met wat buitenlands nieuws. Zeker 4 mensen zijn daar omgekomen door de zware regenval in het oosten van Japan. In de omgeving van Tokio is de stroom uitgevallen en zitten er duizenden reizigers vast op luchthaven Narita. Door de overstromingen is ook het openbaar vervoer ontregeld geraakt. In de prefectuur Shiba, net ten oosten van Tokio, werd gewaarschuwd voor aardverschuivingen. En ook viel op grote schaal de stroom uit. De Japanse Weerdienst gaf voor het gebied voor het eerst het hoogste waarschuwingsniveau voor zware regen af. En volgens de dienst viel een ongekende hoeveelheid neerslag. En wel in 24 uur viel er meer dan 360 mm aan regen. En onder de doden zijn een man die op een overstroomde weg werd gevonden en een 66-jarige vrouw die vast zat in haar ondergelopen auto. En voor het leven van een 5e persoon wordt ook gevreesd en nog iemand wordt er vermist. Soldaten zijn naar het gebied toegestuurd om daar hulp te bieden. En vanochtend zaten bijna 26.000 huishoudens zonder stroom en waren er tientallen woningen ondergelopen. En op de luchthaven Narita stranden ongeveer 7.000 mensen. En hen wordt eten en drinken aangeboden door luchthavenpersoneel. Veel treinen van en naar de luchthaven die rijden naar verwachting tot vanmiddag dus niet. We hebben het over Japan, hè? Zware regenval in korte tijd. Eerst de aardverschuivingen en nu dit. Ja, zo gaat het allemaal. Weer naar onze nieuwtjes hier in het binnenland. De Brabantse Provinciale Staten komen vandaag terug van de reces voor een debat over het intrekken van de vergunningen van 5.

5 pluimveehouders vanwege stikstof. Boerenorganisaties zijn woedend, want wie volgens een geldige vergunning werkt, moet daarop kunnen vertrouwen, vinden zij. Het belooft dus weer druk te worden bij het provinciehuis in Den Bosch, want uiteenlopende boerenorganisaties hebben opgeroepen om op te komen te demonstreren. En om de 5 pluimveehouders een hart onder de riem te steken, maar ook omdat andere boeren bang zijn dat zij mogelijk de volgende zullen zijn. Ze hebben wel een goede vergunning, alles erop en eraan. En toch. Dus vandaar dat de anderen hebben opgeroepen om te gaan protesteren. En het Brabantse provinciebestuur ging niet over één nacht ijs. Het dilemma waar de gedeputeerde staten voor stonden. De rechtszekerheid van de individuele boer enerzijds. En de bescherming van stikstofgevoelige natuurgebieden anderzijds. Na jarenlange juridische strijd besloot het provinciebestuur in juli dat de vergunningen moeten worden ingetrokken om natuurgebieden op die manier te beschermen. Nou, en daar zijn de pluimveehouders het daar dus niet mee eens. Ja, en met die hitte van nu, dan hebben we ook weer allerlei andere dingen. Maar wie de grote winnaars hierbij zijn, dat zijn de bioscopen en de bouwmarkten. Bioscopen en bouwmarkten zijn de winnaars van de hitte die, ja, ons land teistert, kan ik zo zeggen. Voor veel andere bedrijven betekent ons warme en droge zomer slecht nieuws. En dat blijkt uit een rapport van ABN AMRO dat gisteren is verschenen. Bedrijven moeten zich voorbereiden op de nieuwe realiteit. Ze moeten dus daarop ook gaan inspelen. De bank constateert dat hitte, droogte en hevige onweers- en regenbuien deze zomer het dagelijkse reilen en zeilen van Nederlandse bedrijven raken. Extremer weer zal waarschijnlijk vaker voorkomen als gevolg van klimaatverandering. En dat constateert Nehrin Al-Mahmoudi, sectoranalist zorg en zakelijke dienstverlening bij ABN AMRO. Nederlandse bedrijven moeten zich daarop voorbereiden en zich indien nodig aanpassen aan deze nieuwe realiteit. De bouwmarkten en bioscopen die wisten handig een slaatje te slaan uit het warme weer. Bouwmarkten zagen de verkoop van ventilatoren, tuinmeubels en zwembadjes stijgen. En de bioscopen bleken een aantrekkelijk koel toevluchtsoord voor mensen die het buiten te heet worden of vonden. Ja. Ja, want dan ga je lekker daar in die airco zitten toch? En dan is dat heerlijk toeven. Even kijken waar wij nu weer naartoe gaan. Welk liedje heb ik nu weer voor je? Wat de jaren 70 betreft, zal ik die doen of zal ik die doen? Och, het is toch altijd weer. Nee, deze heb ik al heel lang erin zitten. Laat ik deze voor je afdraaien.

Je zindegee, hij charapel. En dat was dus uit de film Silvera gehaald. Hartelijk welkom ook allemaal die de radio net hebben aangezet. Goedemorgen. Wij gaan verder met de nieuwtjes die ik hier voor u heb. Nou, het breken van het Ryanair-raam tijdens een vlucht van het Griekse Thessaloniki naar Memmingen in Duitsland vorige maand werd veroorzaakt door een afgebroken ventilatorblad. En dat meldt National Transportation Safety Board, afgekort NTSB, op basis van een voorlopig rapport. Doordat het raam barstte en de druk in het vliegtuig enorm daalde, werd een man op de 11e rij in de cabine deels uit het raam gezogen. De Serviër raakte ernstig gewond en in shock, uiteraard. Wie zou dat niet zijn, zou ook schrikken daarvan. En samen met twee anderen wist zijn vrouw hem vast te houden en terug naar binnen te trekken. Lijkt me een vreselijke ervaring, hoor. Ik zou bijna zeggen, ik ga niet meer lang naast het raam zitten. Ja, toch, je wordt er bang van. Anyway, in het voorlopige rapport meldde NTSB dat het vliegtuig te maken kreeg met een defect aan het ventilatorblad van de rechtermotor. En die brak kort na het opstijgen af en werd tegen de buitenkant van de cabine gelanceerd. En zo verbrijzelde daarbij het raam. Je weet met wat voor snelheid een vliegtuig de lucht in gaat. Dat is niet niks. Nog ander buitenlands nieuws heb ik voor je. De naam van president Donald Trump keert terug op het Kennedy Center in Washington, D.C. En dat is duidelijk geworden na een urenlange vergadering van het bestuur van het centrum. Twee maanden geleden werd Trumps naam nog verwijderd op last van de rechter. De bedoeling is dat in de toekomst op het gebouw de tekst komt te staan: The John F. Kennedy Center for the Performing Arts Resorted and Renovated by Donald J. Trump. Dat moet er dus op staan. De naam van Trump komt onder de officiële titel. Dus John F. Kennedy blijft wel erop staan. Maar Donald Trump wil zijn naam ook erbij hebben. En er is ook besloten dat het Kennedy Center 2 jaar grotendeels dichtgaat voor renovatie. De rechter oordeelde in mei nog dat de letters moesten worden verwijderd en dat het Kennedy Center ook niet 2 jaar gesloten mocht worden. De democratische Joyce Beatty, lid van het Huis van Afgevaardigden en onderdeel van het bestuur van het Kennedy Center, is kritisch daarover. Ze noemt het opnieuw toevoegen van Trumps naam aan de gevel een overduidelijke poging om de uitspraak van het Hof te omzeilen. En ook zegt ze dat het lijnrecht ingaat tegen de wetten die het congres heeft aangenomen. Beatty spande eerder een rechtszaak aan en die leidde tot het verwijderen van Trumps naam. Maar ja, je ziet het, zijn naam zal weer terug moeten komen of gewoon komen. Want kort na het begin van zijn tweede termijn verving Trump veel leden van de Raad van Toezicht van de cultuurinstelling. Omdat die in zijn ogen te woke was. Ja, hij vond dat niet goed. Dus in plaats van... Dus in hun plaats kwamen er dan loyalisten, van Trump uiteraard. En hij werd zelf voorzitter, vandaar dat hij dus alles daar wenst te doorbreken en ook zijn naam daarop wenst te zien. Ja, wat zou je daarover nou zeggen? De man doet wat hij wil, hij is op dit moment de baas daar, kan je zeggen, hè?

Dil Verzee was deze song uit, even kijken, de nieuwe film Arya Bhatt Kazero, ja, Arya Bhatt Kazero. Anyway, even kijken wat voor nieuwtjes we nog meer hebben. Er zijn genoeg nieuwtjes, maar hou het even op mooie, gezellige muziekjes hier bij Ujala Radio, want strakjes is het alweer tijd om even te kijken. Naar de reclame te gaan. Het gaat zo snel, dus even nog wat mooie muziekjes. En ik kijk als er nog meer en leuke items zijn om samen.

Hey Giovannito, iske hona hè. Een leuk liedje is dat ook weer geweest. En wat het weer betreft, eventjes daarnaar kijken. Straks krijg je het wel even in het nieuws van die jou, hoor. Maar vanmiddag wordt het op een grote schaal dus tropisch warm. Met maxima tussen de 31 en 37 graden. Daarom is het Nationaal Hitteplan dus actief. Vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid, die kunnen dus gezondheidsklachten krijgen door een langere periode van de hitte. En vanaf morgen volgt er enige afkoeling. Ja, want dan hebben ze ook wat regen voorspeld. En dan zie ik hier zo zaterdag, zondag wat bewolking, wat minder warm. En dan dinsdag regen, woensdag ook wat regen. Maar weet niet als het de hele dag blijft regenen, dat weet ik niet. Anyway, wij gaan weer even naar muziek en dan ben ik straks weer bij je terug. Auntie Jessie, dankjewel voor je belletje. Amina wens ik ook een hele mooie dag toe daar in Den Haag. En ook Andrew en Chitra, hartelijk dank voor jullie appje. En ook Sudeesh groet ik bij deze. Blijf allen afgestemd op het Jala Radio.

Live vanuit de Hoofdstad.

0: vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Ja, Brazzavest, Arehe, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Super early bird stickers voor fase 1. Ik dan ze uitverkocht. Jaldi ze uitverkocht, Hogere Haar. En nu, nog 7 dagen te gaan voor super early bird stickers fase 2 clear. Haasje, haal je tickets voor Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Yes, yes, Brazzavest. Get ready to tayar hoja. To tayar hoja. To jaar het. The hottest Hindustani event of the year. Brazzavest. Indoor Summer Edition GI Event Center Den Haag meer. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event. Beste DJ's en dansgroepen. Get your tickets now via brazzavest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts 8,50 euro. Fase 2 clear. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brazzavest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brazza namens Brazzavest. Get it now on brazzavest.nl. Brazzavest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Ja, Brazzavest, Arehe, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Super early bird stickers voor fase 1. Ik dan ze uitverkocht. Jaldi ze uitverkocht, Hogere Haar. En nu, nog 7 dagen te gaan voor super early bird stickers fase 2 clear. Haasje, haal je tickets voor Brazzavest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Boeren hebben gisteravond op meerdere plekken in het land geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze zijn het niet eens met de eis om de uitstoot binnen 10 jaar met ruim 40% te verlagen. Met hun verlichte trekkers maakten ze onder meer een schild in Schermer en vormden ze het woord help in Kamperveen. Vandaag is er opnieuw een protest in Noord-Brabant. De hitte zorgde ook 's nachts voor problemen bij ouderen. Verpleeghuizen koelen niet altijd goed genoeg, terwijl dat voor deze groep juist erg belangrijk is. Volgens specialisten in de ouderenzorg werd het in meerdere verzorgingshuizen te warm deze zomer en daar kunnen bewoners slecht tegen. Om de warmte te verdrijven zijn op verschillende plekken mobiele airco's neergezet. In het oosten van Japan zijn minstens 4 mensen omgekomen en wordt 1 vermist door hevige regenval. In de regio Chiba viel in 1 dag tijd maar liefst 360 mm regen. Straten en spoorlijnen staan onder water en zo'n 25.000 huishoudens zitten zonder stroom. De overlast komt midden in een van de drukste vakantieweken van het land, waardoor ook het treinverkeer naar Tokio deels plat ligt. En bioscopen en bouwmarkten zijn volgens een rapport van ABN AMRO de winnaars van het warme en droge weer. Bij bouwmarkten gingen vooral ventilatoren, tuinmeubels en zwembadjes vlot over de toonbank. En bioscopen waren juist populair als koele plek om te ontsnappen aan de hitte. Voor veel andere bedrijven heeft het warme weer deze zomer juist nadelige gevolgen. Het weer ten slotte vandaag wordt de heetste dag van de week, met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 graden in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op een paar regen- of onweersbuien toe. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
0: Ja, Brazzaves, Arehe, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Super early bird tickets voor fase 1. Ik dan ze uitverkocht. Jaldi ze uitverkocht, Hogereha. En nu, nog 7 dagen te gaan voor super early bird tickets fase 2 clear. Haas je, haal je tickets voor Brazzaves, zaterdag 29 en zondag 30 augustus.
4: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: are.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staan er niet veel files in het land. Wel zijn er twee wegen afgesloten. De A4 Den Haag richting Amsterdam, die is dicht bij de Schiphol-tunnel vanwege een te hoog voertuig. Naar verwachting is hij nog dicht tot 7:45 vanochtend. Op de N201 Hilversum richting Uithoorn is een ongeluk gebeurd tussen Loenersloot en Vinkeveen. En daarom is de weg ook hier afgesloten. Dan nog een bericht vanuit de NS, want door een kapot spoor rijden er nauwelijks treinen tussen Utrecht Centraal en Geldermalsen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ, Abujan Radio. Toe Janne het toch. Abujan Radio. Sabse barakawala.

is geworden, 9 minuten over 8. Velen zijn daar nu wakker. Een mooie dag ook aan u, aan u allen toegewenst. Wordt wederom een warme dag. Dus dat wil zeggen, veel drinken, goed insmeren. En als het even kan, in de schaduw blijven. Dus als je niet echt eruit hoeft te gaan, blijf dan lekker binnen zitten en geniet van Ujala Radio. En in de tussentijd heb ik ook weer mijn 80's song erin zitten. Maar by the way, Raadje, dankjewel voor je appje. Ook Mila wens ik een hele mooie dag toe. En ik weet dat ze allemaal ook meeluisteren. De Chantas allemaal. Even kijken, de Radha's ook allemaal. Een hele mooie dag toegewenst. Ook Joyce daar in Brabant. Lucy in Utrecht. Allemaal die meeluisteren, maar geen appje sturen. Ja, kan hè. Kan zijn dat je het wat druk hebt nu in de ochtend. Lekkere dingen maken, vooral als de kinderen nog vrij zijn hè. Maar ja, vandaag is de 14e augustus. Dus dat wil zeggen dat de scholen in het noorden... Oh, even kijken, dat is de 16e gaan beginnen, maandag gaan beginnen. Dan zijn het boeken ophalen. Dan is het nog even rustigjes. En dan begint het pas echt weer. Ja, toch? En even kijken, van wie heb ik hier? Van Anoop heb ik ook een appje gekregen. Dankjewel. Ja, inderdaad. Ik probeer ook inderdaad veel te drinken. En dat moet jij zelf ook wel doen, hè, Anoop. Dankjewel voor je appje. En voor je zorgen om mij. Maar dat geldt ook wederzijds, hè? Oké, ik zei het al, die 80's heb ik erin zitten. En wat dacht je me van deze song van Ashab Hosley en Anwar?

favoriete song van velen, hè? Dit liedje uit de film Ahista, Ahista van 1981. Dus er is een poole tjuntie, hè? Ja, zo heb jij dat ook allemaal, hè? Anwar en Asha G hebben we gehoord hieruit. En dan gaan we weer naar de orde van de dag. En straks heb ik inderdaad nog wel wat luchtige nieuwtjes voor je. Ik heb hier ook weer deze song uit de Maal 4 voor je klaarstaan.

als ik dit zo hoor, dan denk ik, oh, ik moet die andere ook nog opzetten van Karen Aujla. Want het doet me daaraan denken, dezelfde Punjabi-stijl zit erin. So tell me, it's on.

gotta tell me, my dear, you've gotta tell me. Oké, dan komt deze er gelijk achteraan. Dat maar doen, hè. Nee, we hier.

Dit is ook weer een van de beste songs ook van de film Petit Petit Nyar Vodou. Maar dan heb je deze ook nog uit Abhay Terra

Natchele Lalaria, ja, dat blijft een geweldige song van even kijken, die film High Terra Star, hè. En even zien, wat heb ik hier zo nog meer in de player staan. Ja, ik ga een rustige voor je afdraaien, dat is natuurlijk deze uit Awara.2, Arijit Singh. Bij de Iden, dankjewel voor je appje. Ook Parasagerna Moerli wens ik een mooie dag toe. En ook Roos, hartelijk welkom.

Prachtige song is dat ook weer hier bij Ojala Radio, hè? En inderdaad, Prabha, jij bent ook erbij. Goedemorgen, meis. Maar goed, ik had nog gezegd dat ik een nieuwtje of twee nog voor je heb. Luchtige dingen, entertainment nieuws. Want dit moet ook wel doorgegeven worden. Ik weet dat veel mensen naar Engelse films kijken en de namen ook wel kennen van de acteurs en de actrices. Maar voordat Nicole Kidman met Tom Cruise trouwde, werd ze gewaarschuwd dat een huwelijk met de filmster haar carrière zou kunnen schaden. Maar daar trok de actrice zich destijds niets van aan, vertelt ze aan de Britse Vogue. Kidman en Cruise trouwden in 1990, toen de actrice dus nog maar 23 jaar oud was. Ze zegt: ik was jong.

En dat ze deze grote filmster aan de haak had geslagen. En dat ineens deze man haar echtgenoot zou worden. Dat was natuurlijk wat ieder meisje wilde. En zij dus ook. En volgens de actrice voelde het destijds wel heel natuurlijk aan. Ze waren smoorverliefd, zo simpel was het. Ze zegt dat veel mensen nog tegen haar zeiden van denk aan je eigen carrière. Hij is een stuk groter dan jij wat zijn carrière betreft. Dus pas op. En ze stoorde zich daar niet aan. En zei van kan me weinig schelen. Nou en... Zo, ik mag toch wel trouwen met de man van wie ik hou, dacht ze toen. Maar ja, ze dacht niet dat het haar carrière in de weg zou zitten. Maar toch, uiteindelijk gingen de twee in 2001 uit elkaar. En wist Kidman haar carrière nieuw leven in te blazen. Ze won zo onder meer een Oscar voor haar rol in The Hours in 2002... En later had ze ook nog rollen in 3 films waarvoor ze genomineerd werd voor een Academy Award. Dus ze moest toen toch wel toegeven dat het begon te wringen aan haar. Dat ze toch ook wel weer wilde gaan werken. Maar ja, zo heb je dat ook in onze Bollywood-industrie. Dat als acteurs en actrices met elkaar trouwen... dat vaak vooral als het van de grote Bollywood-namen zijn... zoals de Kapoor Clan... dan willen ze niet dat hun vrouw meer moet werken. Babita bijvoorbeeld kan ervan meepraten. Daarom is ze ook uit elkaar gegaan en heeft ze ervoor gezorgd dat haar kinderen, haar meisjes vooral, want ze heeft alleen meisjes, toch wel in de filmwereld terechtkwamen en kijk eens aan hoe. Is Rendheer Kapoor ook wel trots op zijn meiden, toch? En Neetu Singh ook. Neetu Singh mocht van Rishi Kapoor ook niet in de pictures meer. Alleen een enkele keer mocht dat nog wel. En Jan, geloof ik, was het nog samen met hem. Dat was een van de weinige films waarin ze nog acte de présence gaf. En kijk, nu daar hij er niet meer is, komt ze wel vaker in de picture. Zelfs haar dochter, Ridhima, komt nu in films voor. Die durft het nu ook wel aan om dat stapje te maken naar de Bollywood-industrie. Dus zo gaat het nou eenmaal. Ja, je carrière die raakt in de soep, maar... zoals bij de Westerlingen is het toch wel een tikkeltje anders. Die vechten er toch wel voor dat ze erin kunnen blijven. Maar dat heb je nu ook wel bij de Indiase acteurs, de celebrities. Dat zij ook wel erin willen blijven. Ash heeft het er moeilijk mee. Maar ja, dat is toch wel anders. Ze heeft ervoor gezorgd dat Abhishek weer bij haar terug is. Er was sprake van dat ze uit elkaar zouden gaan. Maar Anjaya, die had de touwtjes in handen. Dan mocht ze dat niet, dan mocht ze zus niet. Daarom wilde Karisma Kapoor, die eigenlijk met Abhishek moest trouwen of wilde trouwen... heeft zij er de brui aangegeven, heeft zij de handdoek in de ring gegooid... en zegt van nou, ik mag dat niet dragen, ik mag zus niet dragen, ik mag dat niet doen. Dat gaat mooi niet door. En toen heeft zij er een stop voor gezet. En is ze uiteindelijk getrouwd met Aishwarya. Maar die laat ook haar tanden zien. Nadat ze hun dochtertje hadden gekregen, dacht ze ook weer van... Weet je wat? Ik ben ook iemand. En ik wil ook mijn eigen carrière hebben. Ja, zo gaat dat.

तेरे प्यार में वातन एक सॉन्ग इस आत वन अरिजीत सिंह टॉक एंड ik heb inderdaad nog een berichtje voor je. Dat is wel een opmerkelijk bericht, want je weet toch ongeveer waar je je auto hebt staan of waar je je fiets hebt geparkeerd ook en zo. Maar sommige mensen vergeten dat. Jong en oud kan dat overkomen. Want deze jonge man, hij is nu 33 jaar oud, die parkeerde zijn zwepfiets. Ja, wat dat nou weer is, weet ik ook weer niet hoor. Zijn zwepfiets ergens in Amsterdam, maar hij vergeet waar hij dat nou heeft gelaten. Het heeft hem in 4 jaar tijd zo'n 1000 euro gekost. Een rode zwepfiets, rood notabene, stond jarenlang onaangeroerd geparkeerd aan een reling langs het IJ in Amsterdam. En de directeur van het fietsverhuurbedrijf die ging zelf op onderzoek uit nu. Het bleek een duur geintje voor de huurder te worden. Want je vraagt iedere keer weer af, wat doet die rode zwepfiets daar toch nog steeds bij de Pontsteiger in de Amsterdamse Houthaven? De afgelopen jaren werd die vraag voor een ex-gebruiker, Walter Ploos van Amstel, steeds prangerder. Want wat doet dat ding nog steeds daar? Het is nog steeds niet gestolen, ook nog meestal worden fietsen gauw gestolen, zou je denken. Maar nu niet. Hij fotografeerde de fiets al in september 2022, vervolgens na nog enkele keren in de jaren erna. De fiets bleef onaangeroerd, altijd op dezelfde plek vastgemaakt met een kettingslot aan een reling in de buurt van de pont. Ja, hij heeft hier de foto gezet, ik zie het hier voor me. Want het werd nu ook zomer 2026. Fietswrakken die staan te verpieteren zijn geen uitzondering in Amsterdam. Dat weten we allemaal en overal is dat zo. Het fietsdepot die barst ook al jaren uit zijn voegen. Maar de huurfiets, een huurfiets, die blijft niet zo lang op die plek staan. En nu vraag je je af, was die vent soms, of die man of vrouw soms dronken, dat hij niet meer wist waar die fiets stond? In elk geval heeft die directeur van dat huurfietsbedrijf, hij is gaan zoeken ernaar. Van wie kan het zijn? Mailtjes gezet, op social media die dingen gezet. En zo bleek dat de inmiddels 33-jarige Ruben Pen uit de pijp zijn fiets kwijt was. Hij wist niet meer waar hij het gezet had. Hij schiet zelf in de lach als het parool hem belt. Hij zegt, ik ben de dader. Moest hij erbij lachen. Hij zegt, ik ben het, de fiets is van mij. Hij kon het gelukkig allemaal ook nog bewijzen. Zo zie je maar. Niet te diep in het glaasje kijken. Dan kom je er wel. Dan weet je waar je fiets hebt gelaten. Of je auto hebt gelaten. Ja, vaak kun je dan ergens op klikken. Dan hoor je wel. Hé, ik hoor mijn auto. Het moet die kant op wezen. Maar met de fiets is dat wat moeilijker. Kom, het is vrijdag. So, let's have my tug power.

Je wil nog meer van dit horen, denk ik dan. Als je dit zo hoort, dan denk je van heerlijk geluid hier bij Ojala Radio. Gezelligheid en top. Dus dat wil zeggen dat je weekend niet stuk kan gaan. Voor velen is het weekend dan ook al begonnen. Ja, maar het is ook nog vakantie hoor. Alleen, de jongelingen moeten eraan geloven dat ze weer naar school zullen moeten gaan. De 16e begint hier in het noorden de scholen ook weer hun deuren te openen. En anderen hebben nog tot de 31ste. Ja, dus daar is het nog wel even langer lekker vakantie. Even kijken wat ik nog meer voor je heb. Wat kunnen we nog meer zetten aan leuke songs? Ja, deze is ook wel... Ja, kan dat natuurlijk ook wel weer voor je gaan zetten. Maar ik moet ook weer denken aan waarmee ga ik eruit? En hoe lang is dat ook wel weer? Oh, die is ongeveer 3,5 minuut. Dus daar moet ik even rekening mee houden. Laat ik deze dan maar zetten voor je voor ik eruit ga. Want we hebben zo'n 7,5 minuut.

Ja, die lach alleen maar is al zo erg, nietwaar? Anyway, iedereen die vandaag jarig is, gefeliciteerd. Roodje Gisser, mijn neef. Ja, ik weet het. Van harte, fijne dag toegewenst. En ook Wonnie, ook jij een hele mooie dag hè, samen. Anyway, Jean Duit Lelystad, dankjewel ook voor je appje. Ook Lekbeertje en Parivaar uit Purmerend. En Nazo, ook voor jou een hele mooie dag toegewenst. En ook mijn andere sissy, Jasmin. En mijn bhai Akbar wens ik een hele mooie dag toe. Signing off for Jala Radio, RJ, Shubh Din Ek Mubarak Din. Namaskar, Allah Hafiz, Gaate Gungunati, Armoes Karate Rehna. Tot zondag aanstaande om 9 uur, dan ben ik er met de pareltjes. Juma Mubarak. En veel plezier zometeen met collega Subhas.

Ujala, Lad Ahead, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaart Theater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Ganivale Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagdozijn. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

0: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rechtstreeks import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
1: Ja, Brazzaves, ADH. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Super early bird stickers voor fase 1. Ik dan ze uitverkocht. Jaldi ze uitverkocht. Hogere haar. En nu nog 7 dagen te gaan voor super early bird stickers fase 2 clear. Haas je. Haal je tickets voor Brazzaves. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Yes, yes, yes, yes. Brazzaves Indoor Summer Edition. GI van Center Den Haag weer zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance and shop. 10,000 Dazazar party peeps. 2 days and 2 areas. Grand Hall full-on entertainment. Food Plaza en lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brazzaves, Tokaal Kipperiga. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 2 uur middags tot 1 uur nachts. Zondag 30 augustus. Vanaf 2 uur middags tot middernacht. Brazzaves, samen feesten, shop. En eten, dansen en genieten. Al toe mooi seizoen. Kinderen tot 1 meter. Want gezin gaat in hier toch? Kinderen tot 1 meter gratis. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event Brazzaves. De band met Kieran Kedar. Misunch, Bichun, Steve, Diamonds Abid, Hans en Arupa Kizar. The Legends met Nizam, Ibu en Fasil. Express met Mukesh, Mitchell Black en Sanjana. Shivam, Rajaram en Natra. Umer en Squats met Umer, Huyana en Future Tira. Sujal met Surya. Exclusive met Sanjay, Randhir, Divek en Satvika. Sensation met Vires. Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Afisha, Sonier, Fardin en Vinay. Brazzaves, live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle en gifts. Best DJ's en dansgroepen. Nash Nation, Dilsey Dance, Dizzy Rhythm, Shakti Dance, Say Yes to Dance. Varun Kajal, Lachania, Londwakinaat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie zoet hier. Get your tickets now via brazzaves.nl. Super early bird stickers vanaf slechts 8,50 euro. Kopje tickets uitsluiten via de officiële festivalwebsite

0: Jana Radio. Be there, see you there. Doe je toch? Ja, Brazzavest, Arehe. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Super early bird stickers voor fase 1. Ik dan ze uitverkocht. Jaldi ze uitverkocht, Hogere Haar. En nu, nog 7 dagen te gaan voor super early bird stickers fase 2 clear. Haas je, haal je tickets voor Brazzavest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u 1 prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Taza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder 1 dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
4: De natuurbrand bij de Remmerdense Heide in Utrecht is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. De brand brak afgelopen nacht uit aan beide kanten van de Defensieweg en bezoekt zo'n 4500 vierkante meter. Het nablussen kan nog even duren. De hitte zorgt ook 's nachts voor problemen bij ouderen. Verpleeghuizen koelen niet altijd goed genoeg, terwijl dat voor deze groep juist erg belangrijk is. Volgens specialisten in de ouderenzorg werd het in meerdere verzorgingshuizen te warm deze zomer en daar kunnen bewoners slecht tegen. Om de warmte te verdrijven zijn op verschillende plekken mobiele airco's neergezet. Boeren hebben gisteravond op meerdere plekken in het land geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze zijn het niet eens met de eis om de uitstoot binnen 10 jaar met ruim 40% te verlagen. Met hun verlichte trekkers maakten ze onder meer een schild in Schermer en vormden ze het woord help in Kamperveen. Vandaag is er opnieuw een protest in Noord-Brabant. En bioscopen en bouwmarkten zijn volgens een rapport van ABN AMRO de winnaars van het warme en droge weer. Bij bouwmarkten gingen vooral ventilatoren, tuinmeubels en zwembadjes vlot over de toonbank. En bioscopen waren juist populair als koele plek om te ontsnappen aan de hitte. Het weer ten slotte vandaag wordt de heetste dag van de week, met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 graden in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op een paar regen- of onweersbuien toe.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Dit is Ujala, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het toch, Aja. Ja, Brazzavest, Arehe. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Super early bird stickers voor fase 1. Ik dan ze uitverkocht. Jaldi ze uitverkocht, Hogere Haar. En nu, nog 7 dagen te gaan voor super early bird stickers fase 2 clear. Haas je, haal je tickets voor Brazzavest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
6: Heeft u te maken met een overlijdensgeval in uw familie en moet de uitvaart tot in de puntjes geregeld worden? Wij van Aan Christopher Uitvaart Verzorging staan u respectvol en professioneel bij in deze moeilijke periode door persoonlijke begeleiding vanaf dag 1 tot de laatste dag. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Aan Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Voor informatie bel Aan Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op aanchristopher.nl en ook op onze Facebookpagina.

0: QR.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staat er 35 kilometer file in het land. Onder andere op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Er staat een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook tussen Den Horen en knooppunt Ketelplein. Je doet er hier 10 minuten langer over. 15 minuten vertraging op de A59 Os richting Den Bosch tussen Os-Oost en Nuland. Dan de N201 uit Horen richting Hilversum, want een ongeluk veroorzaakt daar vertraging tussen Wilnis en de aansluiting met de A2. Je doet hier 15 minuten langer over. En dan nog de boerenprotesten, want dat wordt gemerkt op de N279 richting Den Bosch. Tussen Heeswijk, Dinter en de aansluiting met de A2 rijden trekkers en daarom doe je er 10 minuten langer over. Tot slot nog een melding vanuit de NS, want door een kapot spoor rijden er nauwelijks treinen tussen Utrecht Centraal en Geldermalsen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Oezana Radio.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
1: Ja, Brazzaves, Arehe, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Super early bird tickets voor fase 1. Ik dans ze uitverkocht. Jaldi ze uitverkocht. Hogere haar. En nu nog 7 dagen te gaan voor super early bird tickets fase 2 clear. Haas je. Haal je tickets voor Brazzafest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Natje toe. Hatu natje toch? Yes, yes. Brazzafest mee. Get ready for the hottest Hindustani event of the year.

0: Tinakker, draai-draai-nakker. Super early bird tickets vanaf slechts 8,50 €. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brazafest.nl. Be there, feel the vibe. En ontvang alvast een Braza. Get it now on brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Ja, Brazafest, Arehe. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Super early bird tickets voor fase 1. Ik dam ze uitverkocht. Jaldi ze uitverkocht. Hogere haar. En nu nog 7 dagen te gaan voor super early bird tickets fase 2 clear. Haas je. Haal je tickets voor Brazafest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
0: Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De eerste boeren zijn aangekomen bij het provinciehuis in Den Bosch. Ze demonstreren omdat Provinciale Staten van Noord-Brabant debatteert over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveehouders. Boerenorganisaties zijn woedend. Ze vinden dat je moet kunnen vertrouwen op een geldige vergunning. Met het protest willen ze hun collega's een hart onder de riem steken. Er worden zo'n 2500 boeren verwacht. De Duitse autoriteiten zijn vanochtend begonnen met de evacuatie van 1800 inwoners van het dorp Jay vanwege een natuurbrand. Het vuur is het dorp tot zo'n 200 meter genaderd. De bewoners zijn opgevangen in een basisschool in een nabijgelegen dorp. Jay ligt op zo'n 40 minuten rijden van de Nederlandse en Belgische grens. Het leger helpt mee met het vrijmaken van bospaden voor de hulpdiensten en ook blushelikopters worden ingezet. In het Heiloer Bos in Noord-Holland is een stel betrapt terwijl ze aan het barbecuen waren. Toen ingeschakelde handhavers aankwamen, waren ze al gevlucht. Stille getuigen waren menselijke ontlasting, gebruikt toiletpapier en een lege wc-rol. Toch kan het stel worden achterhaald. Iemand heeft foto's van hen en hun auto gemaakt. En bioscopen en bouwmarkten zijn volgens een rapport van ABN AMRO de winnaars van het warme en droge weer. Bij bouwmarkten gingen vooral ventilatoren, tuinmeubels en zwembadjes vlot over de toonbank. En bioscopen waren juist populair als koele plek om te ontsnappen aan de hitte. Het weer ten slotte. Vandaag wordt de heetste dag van de week, met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 graden in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op een paar regen- of onweersbuien toe.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Ja, Brazafest, Arehe. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Super early bird tickets voor fase 1. Ik dan ze uitverkocht. Jaldi ze uitverkocht. Hogere haar. En nu nog 7 dagen te gaan voor super early bird tickets fase 2 clear. Haas je. Haal je tickets voor Brazafest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kisten de Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap Hamse Baatkersepehe. Orham. Aapse Baatkringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kisten de Meer. WhatsApp nummer hè.
5: Dit
0: Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

0: You are.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. 30 kilometer vertraging op de Nederlandse wegen. Onder andere op de A2 richting Den Bosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en Vianen rijdt het langzaam over 4 kilometer met 10 minuten vertraging. De A59 richting Den Bosch is dicht tussen Os-Oost en Nuland. In de start van de file van de boerenprotesten is een ernstig ongeluk gebeurd. Het verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Die boerenprotesten die veroorzaken wel nog file op de A59 ook richting Den Bosch. En wel tussen Os en knooppunt Hintham. 9 kilometer met 10 minuten oponthoud. Tot slot nog de N331 Emmeloord richting Zwolle. Want daar sta je 10 minuten in de file tussen de Werkerlaan en de Stadhagenallee. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: उजाला रेडियो देश भर में, तू जाना है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नीदरलैंड, तू जाना है तो ढिंढोरा बजा दीजिए।
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
0: Ja, Brazzaves. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Super early bird stickers voor fase 1. Ik dan ze uitverkocht. Jaldi ze uitverkocht. Hogere haar. En nu nog 7 dagen te gaan voor super early bird stickers fase 2 clear. Haast je. Haal je tickets voor Brazzaves. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Yes, yes, yes, party people, get ready! Brazzaves, yes! Get ready for the hottest Hindustani event of the year! Brazzaves, Indoor Summer Edition, GIA Event Center Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop, entertainment, culture, food, music, dance and shop. 10,000 party people, 10,000 loads.

0: artiesten uit te zien op één event. Brazzafest, de band met Kieran Kedar, Miss Ange, B-Tunes Team, Diamonds met Abid, Hans en Onupa, The Legends met Nizam, Ibo en Fazil Wagenzijn, Express met Mukes, Mr. Black en Sanjana, Shion Rajana met Natraj Kesar, Umer en Squad met Umer, Huyana en Futuring Tira. Sujal met Surya, Exclusive met Sanjay Randhir, D-Wag en Satvika, Sensation met Viresh, Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Avisha, Sonia, Fardini en Vinay Kalpu. Brazzafest, live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJs en dansgroepen, Yakin, Naj Nation, Dilsi Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachanya Londva Kinaj, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir Nandan. Get your tickets now via brazzafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazzafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brazza namens Brazzafest. Get it now on brazzafest.nl. Brazzafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. See you there. Ja, Brazzafest, Arnhem. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Super early bird tickets voor fase 1. Ik dan ze uitverkocht. Jaldi ze uitverkocht, Hogere Haar. En nu nog 7 dagen te gaan voor super early bird tickets fase 2 clear. Haas je, haal je tickets voor Brazzafest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus.
1: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Afgebroken motoronderdelen hebben vorige maand het raam van een Ryanair-vliegtuig vernield, waardoor een man deels naar buiten werd gezogen. Dat schrijven Amerikaanse onderzoekers in een voorlopig rapport. In de rechtermotor van de Boeing brak vlak na het opstijgen een blad van de turbofan af. Rondslingerende stukken braken het raam en beschadigden de romp. Zolang het onderzoek nog loopt, geeft Ryanair geen verdere reactie. De eerste boeren zijn aangekomen bij het provinciehuis in Den Bosch. Ze demonstreren omdat Provinciale Staten van Noord-Brabant debatteert over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveehouders. Boerenorganisaties zijn woedend. Ze vinden dat je moet kunnen vertrouwen op een geldige vergunning. Met het protest willen ze hun collega's een hart onder de riem steken. De Duitse autoriteiten zijn vanochtend begonnen met de evacuatie van 1800 inwoners van het dorp Jay vanwege een natuurbrand. Het vuur is het dorp tot zo'n 200 meter genaderd. De bewoners zijn opgevangen in een basisschool in een nabijgelegen dorp. Jay ligt op zo'n 40 minuten rijden van de Nederlandse en Belgische grens. Het leger helpt mee met het vrijmaken van bospaden voor de hulpdiensten en ook blushelikopters worden ingezet. En in het Noord-Hollandse Heiloerbos is een stel betrapt terwijl ze illegaal kampeerden en barbecueden. Vooral barbecue in het bos is met deze droogte ongewenst. Toen ingeschakelde handhavers aankwamen, waren ze al gevlucht. Stille getuigen waren menselijke ontlasting, gebruikt toiletpapier en een lege wc-rol. Toch kan het stel wildkampeerders worden achterhaald. Iemand heeft namelijk foto's van hen en hun auto gemaakt. Het weer nog. Vandaag hebben we nog te maken met een hoge drukgebied dat zorgt voor zonnig weer. De temperaturen lopen op van 30 graden in het noordwesten tot wel 37 graden in het zuidoosten. Vanaf morgen slaat het weer om, het wordt wisselvalliger en de temperatuur gaat omlaag. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, everybody. This is Malaika Arora Khan.
5: Hi, I'm Farah Khan.
6: Hi, this is Rani Mukherjee.
7: Main Akshay Kumar.
8: Hi, everyone in Holland. My name is Shahrukh Khan, and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

Ja, Brazzaves, ADH. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Super early bird stickers voor fase 1. Ik dan ze uitverkocht. Jaldi ze uitverkocht, Hogere Haar. En nu nog 7 dagen te gaan voor super early bird stickers fase 2 clear. Haast je, haal je tickets voor Brazzaves. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Jalla Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Jalla Radio, always shining.

0: You are.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het begint drukker te worden op de Nederlandse wegen. 110 kilometer file op dit moment. Verreweg de meeste vertraging op de A2 richting Den Bosch. En dat heeft te maken met de boerenprotesten. Tussen afrit Everdingen en afrit Kerkdriel rijdt het langzaam over 25 kilometer met 35 minuten vertraging. Op de A12 richting Duitsland wordt gecontroleerd aan de grens en daarom heb je vanaf 7 naar 20 minuten oponthoud. De A59 richting Den Bosch die is dicht na een ernstig ongeluk tussen knooppunt Paalgraven en Nuland. Het verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Dan nog recreatieverkeer in Zeeland, dat veroorzaakt op verschillende wegen vertraging. Onder andere op de N57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen de aansluiting met de A15 en afrit Hellevoetsluis doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

live vanuit de Hoofdstad. Radio. 4 juli bestaat 40 jaar.

0: Vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-67-118-12. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli, al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53. In Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL.
0: Ja, Brazzaves, Arehe. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Super early bird stickers voor fase 1. Ik dan ze uitverkocht. Jaldi ze uitverkocht. Hogere haar. En nu nog 7 dagen te gaan voor super early bird stickers fase 2 clear. Haas je. Haal je tickets voor Brazzaves. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brazzaves. Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag met zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance en show. Koop je tickets via brazzaves.nl. Alleen via de officiële festival website brazzaves.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Fase 2 Chalrae. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brazza namens Brazzaves. Get it now on brazzaves.nl. Brazzaves, powered by utix.nl en Ujala Radio. Milingapse. Ja, Brazzaves, Arehe. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Super early bird stickers voor fase 1. Ik dan ze uitverkocht. Jaldi ze uitverkocht. Hogere haar. En nu nog 7 dagen te gaan voor super early bird stickers fase 2 clear. Haas je. Haal je tickets voor Brazzaves. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, full de energie. Hier is Ujala Radio. Doe dan het allemaal. Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en roti gerechten. Maar ook onze heerlijke nasi bami chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara bakkebana telo saté sauto samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 avonds of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. 1 hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
0: Welkom. Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp-bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt.
2: Ojala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
3: You are.
4: Dit is het Ojala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Bij een ongeluk met vier auto's op de A59 bij Hees zijn vanochtend twee mensen om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond. Het ongeluk gebeurde aan de achterkant van een file die was ontstaan door trekkers die op weg waren naar het provinciehuis in Den Bosch. Daar wordt gedebatteerd over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. Of de file direct de oorzaak is van het ongeluk, wordt nog onderzocht. Trekkers mogen officieel niet op de snelweg rijden, maar de politie en het OM hebben vooraf afgesproken om niet in te grijpen vanwege het demonstratierecht. Afgebroken motoronderdelen hebben vorige maand het raam van een Ryanair-vliegtuig vernield, waardoor een man deels naar buiten werd gezogen. Dat schrijven Amerikaanse onderzoekers in een voorlopig rapport. In de rechtermotor van de Boeing brak vlak na het opstijgen een blad van de turbofan af. Rondslingerende stukken braken het raam en beschadigden de romp. De Duitse autoriteiten zijn vanochtend begonnen met de evacuatie van 1800 inwoners van het dorp Jay vanwege een natuurbrand. Het vuur is het dorp tot zo'n 200 meter genaderd. De bewoners zijn opgevangen in een basisschool in een nabijgelegen dorp. Jay ligt op zo'n 40 minuten rijden van de Nederlandse en Belgische grens. En honderden huisartsenpraktijken gebruiken kunstmatige intelligentie om automatisch verslagen te maken voor een patiëntendossier. Volgens een enquête van onderzoeksinstituut Nivel gebruikt intussen 36% van de praktijken deze spraakgestuurde rapportage, vergeleken met 14% een jaar eerder. Het systeem werkt nog niet perfect en ook is het onduidelijk of het voldoet aan de privacywetgeving. Het weer nog. Vandaag hebben we nog te maken met een hoge drukgebied dat zorgt voor zonnig weer. De temperaturen lopen op van 30 graden in het noordwesten tot wel 37 graden in het zuidoosten. Vanaf morgen slaat het weer om, het wordt wisselvalliger en de temperatuur gaat omlaag. En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
0: Ujjala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sabko ise batate. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujjala Radio, aur Ujjala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujjala Radio.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujjala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujjala.nl.
0: Ja, Brazzafest, ARH, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Super early bird stickers voor fase 1. Ik dan ze uitverkocht. Jaldi ze uitverkocht, Hogere Haar. En nu nog 7 dagen te gaan voor super early bird stickers fase 2 clear. Haast je, haal je tickets voor Brazzafest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Met je business of next level gaan, Ujjala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujjala.nl en ontdek de mogelijkheden.
5: Heeft u te maken met een overlijdensgeval in uw familie en moet de uitvaart tot in de puntjes geregeld worden? Wij van Ancrisover Uitvaartverzorging staan u respectvol en professioneel bij in deze moeilijke periode door persoonlijke begeleiding vanaf dag 1 tot de laatste dag. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisse Vooruitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Voor informatie bel Acrisse Vooruitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisever.nl en ook op onze Facebookpagina.

0: You are.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het wordt nu snel drukker op de weg. Er staat 200 kilometer file. Onder andere boerenprotesten veroorzaken vertraging op de A2. Utrecht richting Den Bosch. Tussen Beest en knooppunt Empel rijden tractoren op de weg. En dat veroorzaakt een file van 20 kilometer met 25 minuten oponthoud. De A12, Duitse grens richting Arnhem. 25 minuten vertraging tussen de Duitse grens en Duiven. De A59 is dicht in de richting van Den Bosch door een ernstig ongeluk tussen knooppunt Paalgraven en Nuland. Het verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. De verwachte eindtijd van de wegafsluiting is 4 uur vanmiddag. De A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen knooppunt Rijkenvoort en Malden loopt het verkeer een flinke vertraging op. 40 minuten en dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is er dicht. Een autobrand veroorzaakt vertraging op de A76, Belgische grens richting Duitsland. Tussen knooppunt Kerensheide en Spouwbeek is de rechterrijstrook dicht en de vertraging 10 tot 15 minuten. Tot slot nog de A76 richting Geleen. Tussen Heerlen-Noord en Spouwbeek 45 minuten vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is afgesloten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ujala.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
2: Vandaag hebben we nog te maken met een hoger drukgebied dat zorgt voor zonnig weer. De temperaturen lopen op van 30 graden in het noordwesten tot wel 37 graden in het zuidoosten. Vanaf morgen slaat het weer om, het wordt wisselvalliger en de temperatuur gaat omlaag. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Bij een ongeluk met vier auto's op de A59 bij Hees zijn vanochtend twee mensen om het leven gekomen. Afgebroken motoronderdelen hebben vorige maand het raam van een Ryanair-vliegtuig vernield, waardoor een man deels naar buiten werd gezogen. Dat schrijven Amerikaanse onderzoekers in een voorlopig rapport. De Duitse autoriteiten zijn vanochtend begonnen met de evacuatie van 1800 inwoners van het dorp Jay vanwege een natuurbrand. En honderden huisartsenpraktijken gebruiken kunstmatige intelligentie om automatisch verslagen te maken voor een patiëntendossier.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: you are.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

Nee, laten we de nieuwsberichten en actualiteiten vandaag maar overslaan. Laten we gewoon een gezellige muziek draaien en er een brasa van maken. Een brasa-uitzending hier op Ujala Radio. Hoe zeg je het toch? August ka mahina hai, 14 augustus. Dekha dekha ibaris jo

Hem gewoon jijla gebruiken, hè? Koffie en chai ke kortingscode toe gebruik kerie. Ook er hij ga kortingscode, hij ga John. Hoe hij ga 100. 100. Kortingscode John hij ga 100. Agar tu kortingscode gebruik kerie. Dan krijg je nog een kleine korting erbij. Na bahut barka wali, na bahut mota wali. Ek een mooi pater wali. Maar moeilijk het hoor. Elke korting is leuk. Dus toe jij je abe brassafest.nl. Toe mangt de hamar sangye chal. Open je mobiel. Toe op een mobiel wat khol. Ja to op een laptop khol. Ja to op een PC start kar. Ham toke samay dekda. Ga even naar brassafest.nl. To waan pe dekhiye programma Lamba Chaura. Aur tu dekhiye ticket. Aur tu jaiye waan pe jahan ticket tu kin sakega. Dan kun je het heel makkelijk online regelen. Toen gewoon op een ticket kiezen kijken waar pe. En als ik go dekje kortingscode een jaga likhalba. Hamne niet woord wat likhalba kortingscode kie kono duser woord likhalba. Hoi zeg ik go duser woord likhalba, maar ohi matlab hijga kortingscode. Dat tu invul kerie 100. En tu profiteer kerie. Ego mooie kleine korting. Mooi lagiga. En voor de mensen die denken van Sunna, Hamar gaat hij ingewikkeld hijga. Hamar gaat hij behoed ingewikkeld hijga. Kortingscode hoe deze kam kareke online kineke. Ham na mangila uchijwa. Hoi zeg het hoor. Hij gaat trouwens een diamonds ke opname ego. Wat een mooie opname na hijga ham filikarila.

Regel je kaarten meteen. Early bird dus. Early bird kaarten kun je nu nog kopen. Nog een 6 dagen. 20 augustus, deadline, doen. Dus een beetje houden naar je aapke uitstel naar je up. Want voor je het weet zijn ze 6 dagen voorbij. Het ook heel zo uit je ga. Dus als je het programma zo naar je gaat, dan doe je die lagina naar je. Doe direct aan een slag.

dus. Toe je Sunier, we gaan genieten met elkaar daar. En we gaan allemaal een brassa geven aan elkaar. Ja toch? Brassa vest. Pura parwaar ke zata pe ye. Ik heb alleen toch een hoef aanwikken. Mag maar aanwikken. Maar toe parwaar leek je uitzakega. Je kunt je kinderen meenemen. Kinderen onder 1 meter trouwens zo mee. Ik dam gratis mijn eigen bitter. Maar je kunt natuurlijk je nani, aji, oma, opa, tantes, ooms, boa, mousi, toe sapke leek hij je. Parkeren. Ik koop probleem naar hij gaat volop parkeren. Dus toen we je maar op Den Haag-Zuid mee. En toen we op het parkeerkastje kregen, dari, rasta bij het een aantal jagen. Dus goed makkelijk kregen. OV zit we je te bijhoi ze kregen. Geen enkel probleem. Lau hem op kesunai, ik op volgende zangeres. Ja toch? Van de ene gaan we naar de andere toe. Dik je ja. En wat dacht je van haar dan? Zij is er ook bij. Alright. Roshana. Roshana is erbij. Roshana.

Eroshana kan niet alleen maar heel mooi zingen hoor. Ze is ook heel lief. Kom haar bewonderen. Tijdens Brazzafest. Live on stage. Natuurlijk blijven we niet alleen hangen bij de dames hoor. Bij de female vocalisten. We gaan zo meteen naar de male vocalisten ook. En mijn playlist werkt nog steeds niet goed hier. Dus een Hamapke Sunaila. Geïmproviseerd een beetje. Maar mooi liggen toch? Mooi liggen Suna toch? Geen enkel probleem. उजाला रेडियो ये प्रिय सुनने वालों आपका हमारा साथ थोड़ा देर तक और नौ क्लाइन 20 मिनट 25 मिनट

Sanjay Jodha live on stage tijdens Brazza Fest. Met exclusief. En natuurlijk gaan we Sanjay vragen om dit nummer helemaal live ten gehore te brengen. Natuurlijk, ja. Het hoort erbij. Rehina Reham. Kya Gita.

Wat een heerlijke zanger. Sanjay Jodha. With exclusive live on stage. Legends Brazza Fest. Hem naar niet door, tja. Maar hem mijn man kreeg dat ik gaan wat je hem zo niet laat altijd. Heb ik meteen de neiging om te gaan dansen. Hem mijn man kreeg direct op een partner pakkerke. Om op de dansvloer romantisch te dansen. Toe aan je. Brazza Fest met ook een pura moka. Hem luk debe. Na checken. Oh, toen naast Sharma je, want het is jouw feest. Toen gewoon Brazza kerke, koop naar je. Kieuw nee, Sanjay Jodha live on stage, Brazza Fest pe. Toen je. Check it out, BrazzaFest.nl. Is hij toe op een kaart, kan je? Sasta me. Brazza

0: वाह क्या गीत है यार. Het origineel is geweldig, maar dit is ook outstanding. Sanjay Jota live on stage. Wit exclusief tijdens Brassafest. Toe aye, toe aye.
1: Ban ke kali.
0: Toe aye ban ke kali.

Yes. Mr. Black met Express. Live on stage. En hoe reiga jaar? Natuurlijk. Express wie reiga jaar?

तुम है अपना बना कर हम रहेंगे यार। बात खबर दनार En als je hem hoort zingen, hè, zou je bijna denken dat het iemand uit India moet zijn. Uit de Mumbai filmindustrie. Maar gewoon Hamluk, ja, Hamluk eigen. Mu

0: Oké, ik ga toch eventjes moeten herhalen hoor. Umar en Squats. Umar en Squats. Umar ke saath, Huyana ke saath. Featuring Tira. Tira bhi ook sabke saath rahega. Aur halchal karega wa on stage. Tu aaiye, tu dekhiye. Mukesh. Mr. Black Sanjana. Express ke saath. Live on stage. Sanjay en Randhir natuurlijk. Van Exclusive. En natuurlijk veel meer hoor. Zangers en zangeressen. Ik ga het ook alleen betalen. Jaldi. Anders ben ik 10 minuten lang bezig. The Band. Met Kiran Kedar. Shivam Rajaram. Sujal Umrao. Suye Kesar. The Legends. Ibo Fasil Nizam. Or Kaijane Bay. Sarigama Records. Crew. Roshana. Rani. Sanihar. Afisha. Diamonds 2000. Abit Anupa Hans. Sensation V Rish Prashant ke saath. Wow. En dan al die dansgroepen nog erbij. Nachania, Varun Kajal, Lunda ke Nach, Say Yes to Dance, Shakti Dance, Desi Rhythm, Dil Se Dance, Nach Nation, Shahid. Oké. Samaya echt kam hè? Kijk, dit is een klassieker hè? Deze ken je nog toch?
1: La.
0: Wie kent dit niet? Handje opsteken. Toe op een omri uithou. Agar tu na jane hi wali. Dekh le toh, alle vingers blijven omlaag. Wat een album is dit geweest, zeg. Wauw. The Juniors Live, Gansenhof, Belmermeer. Bahut dino ki baat hai yaar. Bahut hi purana. Volume 2, voor de mensen die het nog kennen. En deze man is erbij hoor. Umar Wagito zijn. Natuurlijk met Umar en Squats. Live on stage tijdens Brassafest.

उमर लाइव ऑन स्टेज भी रहेगा वहां पे सुनने वालों दोस्तों के आवेग परी ये खातन genieten. We gaan terug in de tijd. En natuurlijk gaan we Umar vragen om dit nummer eventjes daar. Eventjes, ja, om lukken zo nadega. Terug naar de Belmer. Tira. Tira is er ook bij. Umar gezat, ja. Zij zit niet in de band van Umar, maar featuring. Wordt leuk, wordt fun. Unachiga ugaiga Umar gezat met Huyana. Dat wordt een spektakel. Dat wil je niet missen. Nee toch? Je weet wat er gaat gebeuren.

0: Oké, we hebben maar heel weinig tijd over, dus dan mangela toch hier wel even zo naar weer opketje. Snel, hè? Jaldi. Dan gaan we eruit. Kieran Kedar natuurlijk erbij. Miss Ansh erbij. Bichun erbij. Hai, deze man is erbij.
1: Thodi aise ya waise. Apni to jaise taise. Thodi aise ya.
0: Na lange tijd weer bij Ujala. Kieran Kedar. Ik verheug me erop.
1: Ali, aapka kya hoga. Apne aage na.
0: Hij heeft toch zijn eigen stijl, hè, Kieran? और बड़ा स्टाइलफुल दिखाएगा लोंडू अभी अच्छा कपड़ा अपना पहन के आवेगा जबरदस्त
1: ना कोई ऊपर नीचे रोने वाला
0: है सर भाई नेचुरली मैं द बैंड मिस अंश बीचून किरण केदार स्टीफन केदार स्टीफन इज फॉर्स में सम ब्रोच या तो तो ये brasafest.nl स्कोर ये टिकट्स न्यू 20 तारीख तक दोस्त नौ 6 दिन तू एकदम सस्ता में पाइए Tot 20 augustus ook in Le. Sasta mee. Voor de mensen die een ooievaarspas hebben en in Den Haag wonen. Natuurlijk heb je dan een ooievaarspas. Toen leek je hebt een ooievaarspas. Aan de deur gewoon 50% korting tot in Miliga. Orkalië. Ujala or gemeente Den Haag Milke. Die dekken die andere 50% voor jou. Dus ooievaarspashouders. Zeg het voort. Vertel het aan elkaar in Den Haag. Toe aan je. Jortor zei je. Wapen ter plekke. En ooievaarspashouders alleen aan de poort. Dus toen kan je wapen en je kwaripe aan de poort dat je kinsen kreeg. Aange ze toen naar kinsen kreeg met ooievaarspas. Maar daar ter plekke wel. 29 en 30 augustus. Abse Milenge. Tot zover de Brassafest special hier op Ujala Radio. Vandaag dus geen koffie en chai. Maar binnenkort koffie en chai. Dan hopen we die de komende dagen mee. Misschien in het weekend zelfs hoor. Een extra editie. Want aweh toch. Aweh chijua. Brassafest. Eind van de maand. 29 en 30 augustus. Gia Event Center. Den Haag Zuidmeer. To a year. हम लोग वहां पे एकदम भार देखो एकदम बिसाल होएगा brasafest.nl देख ले डायरेक्ट खाना brasafest.nl बाय बाय
2: लाइव vanuit de hoofdstad
3: Binnenkort jarig? Door jenemdien hè, door zaalgren hè. Of ga je trouwen? Door wiva honne wel hè, door shadi honne wel hè. Ja, kisi ka moonne sanskar hè. Ujala Radio per vermaaish aap de sakte hè. 15 vermaaish voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien? Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. Ja, Brazzavest, Arehe. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Super early bird stickers voor fase 1. Ik dan ze uitverkocht. Jaldie ze uitverkocht, Hogere Haar. En nu nog 7 dagen te gaan voor super early bird stickers fase 2 clear. Haas je, haal je tickets voor Brazzavest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Yes, yes, yes, yes. Brazzavest Indoor Summer Edition. GI van Center Den Haag weer zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance and shop. 10,000 Dus Hazar Party Peeps. 2 days and 2 areas. Grand Hall full-on entertainment. Food Plaza and Lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brazzavest Tokaal Kipperiga. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 2 uur middags tot 1 uur nachts. Zondag 30 augustus. Vanaf 2 uur middags tot middernacht. Brazzavest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Our toe mooi seizoen. Kinderen tot 1 meter. Want gezin gaat in hier toch? Kinderen tot 1 meter gratis. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event Brazzavest. De band met Kieran Kidar. Misunch, Bichun, Steve, Diamonds Abid, Hans en Arupa Kizak. The Legends met Nizam, Ibu en Fasil. Express met Mukesh, Mitchell Black en Sanjana. Shivam, Rajaram en Natra. Umer en Squash met Umer, Huyana en Future Tira. Sujal met Surya. Exclusive met Sanjay, Randhir, Divek en Satvika. Sensation met Vires. Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Afisha, Sonier, Fardin en Vinay. Brazzavest, live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle en gifts. Best DJ's en dansgroepen. Nash Nation, Dilsey Dance, Dizzy Rhythm, Shakti Dance, Say Yes to Dance. Varun Kajal, Lachania, Londwa Kinaat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie Sudhir. Get your tickets now via brazzavest.nl. Super early bird stickers vanaf slechts 8,50 euro. Kopje tickets uitsluiten via de officiële festivalwebsite.

NL en uw Jana Radio. Be there, see you there. Doe je toch? Ja, Brazzavest, ARH. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Super early bird stickers voor fase 1. Ik dan ze uitverkocht. Jaldi ze uitverkocht, Hogere Haar. En nu nog 7 dagen te gaan voor super early bird stickers fase 2 clear. Haas je, haal je tickets voor Brazzavest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus.

0: Yo Ujala Radio. Ujala Radio, feel the rhythm.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
2: www.ujala.nl.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Bij een ongeluk op de A59 bij Hees zijn 2 mensen omgekomen en een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Volgens de politie zijn er 4 auto's bij het ongeluk betrokken. De snelweg is op dit moment volledig afgesloten. De politie verwacht de weg rond 4 uur vanmiddag weer vrij te kunnen geven. Organisatoren van het boerenprotest dat vandaag voor het provinciehuis in Den Bosch wordt gehouden vinden het verschrikkelijk dat er 2 mensen zijn verongelukt bij een file op de A59. Het podiumprogramma met sprekers buiten het provinciehuis gaat door, maar in ingetogen vorm. Er wordt tussendoor geen muziek meer gedraaid. Dat zegt de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie namens de partijen. Op het DFDS-terrein in Vlaardingen, van waaruit veerdiensten naar het Engelse Felixstowe vertrekken, heeft de politie 12 migranten aangetroffen in een Turkse vrachtwagen. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De groep bestond uit mannen en vrouwen, waaronder mensen met een hoge leeftijd. Bij een grote brand vlakbij de Kroatische kustplaats Omis zijn ook Nederlandse reizigers in de problemen gekomen. Woordvoerder Galit Kazem van reisbureau D-Reizen meldt dat de getroffen Nederlanders naar een veilige locatie zijn gebracht en dat evacuatie mogelijk wordt overwogen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden.
5: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio. Feel the energy.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Ja, Brazzavest, ARH, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Super early bird tickets voor fase 1. Ik dans ze uitverkocht. Jaldi ze uitverkocht, Hogere Haar. En nu, nog 7 dagen te gaan voor super early bird tickets fase 2 clear. Haast je, haal je tickets voor Brazzavest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Ujala Radio, raat aur din, 24 ghante lagatar, aapke liye door gaat hier. Aur ha, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din, आप हमसे बात कर सकते हैं।

0: you are.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Ujala Radio, jouw plek voor muziek, plezier en een grote glimlach.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38

0: are.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is druk op de weg met 270 kilometer file. Dat komt onder andere door recreatieverkeer en diverse ongelukken. En dat merkt het verkeer op de A15 richting Gorkum. Want tussen Papendrecht en Hardingsveld-Giessendam heeft men te maken met een ongeval. De weg is daar weer vrij, maar reken op een kwartier op onthoud. De A28 Amersfoort-Utrecht. Tussen afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd kom je een kapotte vrachtauto tegen. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 15 tot 20 minuten. Ook 20 minuten vertraging op de A58 richting Eindhoven. Na een ongeluk is de weg weer vrij tussen Moergestel en Oorschot. De A59 Os richting Den Bosch, want een ernstig ongeluk is gebeurd tussen knooppunt Paalgraven en Nuland. Het verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Naar verwachting blijft de weg nog dicht tot 4 uur vanmiddag. Tot slot nog de A73 Maasbracht-Nijmegen. Tussen knooppunt Rijkenvoort en Nijmegen-Dukenburg doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Bij een ongeluk op de A59 bij Hees zijn twee mensen omgekomen en een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Organisatoren van het boerenprotest dat vandaag voor het provinciehuis in Den Bosch wordt gehouden vinden het verschrikkelijk dat er twee mensen zijn verongelukt bij een file op de A59. Het podiumprogramma met sprekers buiten het provinciehuis gaat door, maar in ingetogen vorm. Op het DFDS-terrein in Vlaardingen, van waaruit veerdiensten naar het Engelse Villextouw vertrekken, heeft de politie 12 migranten aangetroffen in een Turkse vrachtwagen. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad. Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts, zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl. Ja, Brazzaves, Arehe. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Super early bird tickets voor fase 1. Ik dam ze uitverkocht. Jaldi ze uitverkocht. Hogereha. En nu nog 7 dagen te gaan voor super early bird tickets fase 2 clear. Haas je. Haal je tickets voor Brazzaves. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Yes, Brazzaves. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzaves. Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag weer. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. De heeste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event. Brazzaves. En natuurlijk de beste DJ's en dansgroepen. Arihe Akiwase. Get your tickets now via brazzaves.nl. Super early bird tickets vanaf slechts 8,50 euro. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazzaves.nl. Be there to a year, to geniet carrière, to sunier, to dikker. Ja, en kind tot 1 meter gratis. Brazzaves mee. Get it now on brazzaves.nl. Brazzaves, powered by utix.nl en Ujala Radio. Ja, Brazzaves, Arehe. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Super early bird tickets voor fase 1. Ik dam ze uitverkocht. Jaldi ze uitverkocht. Hogereha. En nu nog 7 dagen te gaan voor super early bird tickets fase 2 clear. Haas je. Haal je tickets voor Brazzaves. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

Ujala, Larehe, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra Kasaat. 19 september, Meervaarttheater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Argani Valihonge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waakidozijn. 19 september, Meervaart mee. Koop je tickets op tijd.

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Door de oorlog in Iran en hogere energieprijzen daalt de koopkracht van de doorsnee Nederlander in 2027 met 0,3%. Dat blijkt uit ramingen van het Centraal Planbureau. Dit jaar stijgt de koopkracht nog met 0,6%. De Nederlandse economie groeit volgend jaar naar verwachting met 1,2%. Bij een ongeluk op de A59 bij Hees zijn 2 mensen omgekomen en een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Volgens de politie zijn er 4 auto's bij het ongeluk betrokken. De snelweg is op dit moment volledig afgesloten. De politie verwacht de weg rond 4 uur vanmiddag weer vrij te kunnen geven. Organisatoren van het boerenprotest dat vandaag voor het provinciehuis in Den Bosch wordt gehouden, vinden het verschrikkelijk dat er 2 mensen zijn verongelukt bij een file op de A59. Het podiumprogramma met sprekers buiten het provinciehuis gaat door, maar in ingetogen vorm. Er wordt tussendoor geen muziek meer gedraaid. Dat zegt de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie namens de partijen. Op het DFDS-terrein in Vlaardingen, van waaruit veerdiensten naar het Engelse Felixstowe vertrekken, heeft de politie 12 migranten aangetroffen in een Turkse vrachtwagen. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De groep bestond uit mannen en vrouwen, waaronder mensen met een hoge leeftijd. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio. Your number one radio.
3: Ja... Razaves, Arehe, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Super early bird tickets voor fase 1. Ik dans ze uitverkocht. Jaldi ze uitverkocht, Hogere Haar. En nu, nog 7 dagen te gaan voor super early bird tickets fase 2 clear. Haas je, haal je tickets voor Razaves. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Zijn wel door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandra Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: QR.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn behoorlijk wat incidenten en wegafsluitingen op het moment. In totaal staat er 265 kilometer file. Op de A2 richting Eindhoven is de weg afgesloten tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp. Dat komt door een gekantelde container. Naar verwachting gaat de weg pas om 3:30 weer open. En het verkeer richting Den Bosch kan Tilburg volgen over de A58 en de A65. Er ligt ook rommel op de weg op de A2 en wel in de richting van Utrecht tussen afrit Kerkdriel en Waardenburg betekent dat 30 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn er dicht. De A2 richting Den Bosch, daar is de linkerrijstrook dicht vanwege een auto met pech tussen Beest en Zaltbommel. Er staat een file van 8 kilometer met 20 minuten oponthoud. Op de A12 richting Utrecht is een ongeluk gebeurd tussen Zevenaar en Arnhem-Noord. 30 minuten extra, twee rijstroken zijn dicht. En tot slot de A59, want er is een ernstig ongeluk gebeurd in de richting van Den Bosch. Tussen knooppunt Paalgraven en Nuland blijft de weg daarom nog gesloten tot 4:00 vanmiddag. Het verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: En natuurlijk op Brasa Vest Express gezet daar he. Mokasing, die mag natuurlijk niet ontbreken. Mokasing, kwaas me zoenie. En jij bent er toch ook bij? 29 en 30 augustus, Gia Event Center mee met Mokes.

En wat dacht je van Sanjay Jodha? En natuurlijk D-Wack en nog veel meer van Exclusive. Hier is op Rehekab hier op Ujjalaanse Brazzafest. 29 en 30 augustus GIA Event Centrum. Check voor meer informatie op brazzafest.nl.

0: Op deze twee dagen zijn er zoveel zangers, zangeressen, bandjes. Itna Dheerhinga, Jessica Kieren Kedar en Mies Ansh.
1: Hazir Mehfil, mij hoor Kieren Kedar.

de heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event. Brasa Vespers, Nualo, Rega, Jessica, Roshana Balgobin. Chalien, kewaas, we gaan maar even naar de heer.

0: Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg 20 minuten. A12 Duitse grens richting Utrecht tussen Afrit Beek en Arnhem-Noord. Een uur vertraging na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A16 Breda richting Rotterdam voor Dordrecht. Een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht. A28 Utrecht richting Zwolle tussen Leusden en Amersfoort-Vathorst. Een half uur vertraging na een aanrijding. En op de A59 Os richting Den Bosch is de rijbaan nog steeds dicht tussen knooppunt Paalgraaf en Nuland. Na een ongeluk dat daar vanochtend gebeurde. Verkeer van Os naar Den Bosch kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: En natuurlijk mag Shivam Rajaram niet ontbreken van Netraj. Yebi Rega Brasa Vesper. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center.

0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujjala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland. You are...
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is vrij druk op de weg met bijna 300 kilometer file. Vooral ongelukken veroorzaken veel vertraging en het is ook druk door recreatieverkeer. De langste files staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven, tussen knooppunt Hocht en knooppunt Batendorp. 20 minuten vertraging, daar ligt een afgevallen lading op de weg. Twee rijstroken zijn dicht.

Brazaves, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Is Dimper Diamonds 2000 ke Abid. Die mag natuurlijk niet ontbreken. En Abid ke waas mee, hem sun niko jaar hai sunya.

Sunnevallo, deer mat keur. Wacht niet te lang om kaarten te kopen via brazavest.nl voor zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Abhaar het programma Wai Shucks, die is kanaam heen Nizam Vagito zijn van de Legends. Hij is er ook.

Brass Affairs Indoor Summer Edition GIA Event Center Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Check voor meer informatie op brassaffairs.nl.

0: Ja, Braza Ves, Arehe. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Super early bird stickers voor fase 1. Ik dans ze uitverkocht. Jaldi ze uitverkocht, Hogere Haar. En nu nog 7 dagen te gaan voor super early bird stickers fase 2 clear. Haas je, haal je tickets voor Braza Ves. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Yes, yes, yes, party people, get ready! Braza Ves, yes! Get ready for the hottest Hindustani event of the year! Braza Ves, Indoor Summer Edition, GIA Event Center Den Haag meer. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop, entertainment, culture, food, music, dance en shop. 10,000 party people, 10,000 load. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment. Food Plaza Lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaanse event van het jaar. Braza Ves. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. En zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Braza Ves. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Kinderen tot 1 meter gratis zozo mee. Shining so bright. Come and shine. De heetste muziekformaties en artiesten uit te zien op één event. Braza Ves. De band met Kieran Kedar, Mies Unch, B-Tunes Team, Diamonds with Abid, Hans en Onupa. De Legends met Nizam, Iwo en Fazil Vagdesign. Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana. Shivam Rajana met Natraj Kesar. Umer en Squad met Umer, Huyana en Futuring Tira. Soedel met Surya, Exclusive met Sanjay Randhir, D-Wag en Satvika, Sensation met Virej, Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Avisha, Sonia, Fardini en Vinay Kalpu. Braza Ves, live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJs en dansgroepen, Yakin, Naj Nation, Dilsi Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachanya Londvakinat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir Nandan. Get your tickets now via BrazaVest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website BrazaVest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme Braza namens Braza Ves. Get it now on BrazaVest.nl. Braza Ves, powered by UTix.nl en Ujala Radio. See you there. Ja, Braza Ves, Arehe. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Super early bird stickers voor fase 1. Ik dans ze uitverkocht. Jaldi ze uitverkocht, Hogere Haar. En nu nog 7 dagen te gaan voor super early bird stickers fase 2 clear. Haas je, haal je tickets voor Braza Ves. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL. NL.
0: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl. info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar €100 op Ujala Radio.

0: दीपिका पादुकोण.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sonu Nigam.
6: My name is Shahrukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
8: You are.
9: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De waterstand van de Rijn daalt verder, waardoor de binnenvaart in Duitsland steeds meer in de knel komt. In de buurt van Koblenz is de bevaarbare waterdiepte voor het eerst sinds het begin van de metingen onder de 10 centimeter gekomen. Dat is een historisch dieptepunt. Elke centimeter telt, dat zegt binnenvaartexpert Wouter van der Geest. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag, dat meldt Weer Online. In Westdorpen en Gilserijen is vandaag het record uit 2025 van 34,2 graden verbroken. Het record van vandaag is het 11e datumwarmterecord van dit jaar. Door de oorlog in Iran en hogere energieprijzen daalt de koopkracht van de doorsnee Nederlander in 2027 met 0,3%. Dat blijkt uit ramingen van het Centraal Planbureau. Dit jaar stijgt de koopkracht nog met 0,6%. De Nederlandse economie groeit volgend jaar naar verwachting met 1,2%. Bij een ongeluk op de A59 bij Hees zijn 2 mensen omgekomen en een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Volgens de politie zijn er 4 auto's bij het ongeluk betrokken. De snelweg is op dit moment volledig afgesloten. De politie verwacht de weg rond 4 uur vanmiddag weer vrij te kunnen geven. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
10: Ujala Radio. Desh bhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो DAB+ पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट क्या हक द बेस्ट उजाला रेडियो
11: तुझे लगे ना नजरिया बस तू चाहिए
10: उजाला रेडियो द हिंदुस्तान साउंड फ्रॉम नेदरलैंड via DAB+ एंड वर्ल्डवाइड ऑनलाइन Join the movement, join the community. Follow us on socials, Facebook, Insta, TikTok and YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio always shining. Ujala.
12: Remember masoom the be khabar.
10: Yeah, Brazzaves, Arehe. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Super early bird stickers voor fase 1. Ik dam ze uitverkocht. Jaldi ze uitverkocht. Hogere haar. En nu nog 7 dagen te gaan voor super early bird stickers fase 2 clear. Haas je. Haal je tickets voor Brazzafest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus.
13: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de

0: you are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg met bijna 300 kilometer file. De drukte is een combinatie van recreatieverkeer, langzaam rijdende trekkers en ongelukken. De langste files staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven, tussen Knoopend Leen de Heide en Knoopend Batendorp. 3 kwartier extra reistijd. Er ligt een container op de weg. 2 rijstroken zijn dicht. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Afrit Veghel en Knoopend Deel, 20 minuten. Op de A7 Horen richting Zaanstad is een ongeluk gebeurd tussen Afrit A van Horen en Afrit Weide-Wormer. 1 uur extra reistijd. 2 rijstroken zijn er dicht. A28 Utrecht richting Zwolle voor Amersfoort-Vathorst, 20 minuten oponthoud na aanrijding. En de A59 Os richting Den Bosch is na een ongeluk van vanochtend nog steeds dicht tussen knooppunt Paalgraven en Nuland. Verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।
3: वेलकम टू उजाला रेडियो।

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: De waterstand van de Rijn daalt verder, waardoor de binnenvaart in Duitsland steeds meer in de knel komt. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag, dat meldt Weer Online. Door de oorlog in Iran en hogere energieprijzen daalt de koopkracht van de doorsnee Nederlander in 2027 met 0,3%. Dat blijkt uit ramingen van het Centraal Planbureau.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is vrij druk op de weg met 300 kilometer file. Dat is een combinatie van recreatieverkeer, langzaam rijdende trekkers en ongelukken. De langste file staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Voor Batendorp 20 minuten oponthoud. Er ligt een container op de weg. Twee rijstroken zijn dicht. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Waardenburg en Vianen een half uur vertraging. Er rijden trekkers op de weg. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad voor afrit Weide-Hoorn een kwartier vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Woerden en Bodegraven een half uur door bergingswerkzaamheden. Eén rijstrook is dicht. A16 Breda richting Rotterdam voor Dordrecht 20 minuten oponthoud. Er staat een vrachtwagen met pech. De A325 Nijmegen richting Arnhem tussen het Gelredome en Knoop het Velperbroek. Drie kwartier extra reistijd na een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Ja, Brazzaves, ADH. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Super early bird stickers voor fase 1. Ik dans ze uitverkocht. Jaldi ze uitverkocht, Hogere Haar. En nu, nog 7 dagen te gaan voor super early bird stickers fase 2 clear. Haast je, haal je tickets voor Brazzaves. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Yes, yes, Brazzaves. Get ready to tayar hoja. To tayar hoja. To jaar het ook. The hottest Hindustani event of the year. Brazzaves. Indoor Summer Edition GI Event Center Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event. Beste DJ's en dansgroepen. Get your tickets now via brazzaves.nl. Super early bird tickets vanaf slechts 8,50 €. Fase 2 clear. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazzaves.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brassa namens Brazzaves. Get it now on brazzaves.nl. Brazzaves, powered by utix.nl en Ujala Radio. Ja, Brazzaves, ADH. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Super early bird stickers voor fase 1. Ik dans ze uitverkocht. Jaldi ze uitverkocht, Hogere Haar. En nu, nog 7 dagen te gaan voor super early bird stickers fase 2 clear. Haast je, haal je tickets voor Brazzaves. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u 1 prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Taza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder 1 dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp-bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt. 4 juli bestaat 40 jaar.

0: Vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in? Dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen hega. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-8812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Ujala presents the greatest voices of Bollywood, Raga and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mausmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattazin en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.
1: Kaha jate ho ruk jao.
2: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Het dodental na de uitzonderlijk zware regenval in Japan is opgelopen tot 8, dat melden Japanse media. Sommige van de doden werden bij overstroomde wegen gevonden, anderen zaten vast in hun auto's. De Nationale Weerdienst van Japan zei dat er in 24 uur tijd 367 mm regen is gevallen in de plaats Shiba. De Spaanse regering heeft de levensduur van de grootste kerncentrale van het land verlengd om zo minder blootgesteld te zijn aan onrust op de energiemarkt, vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. De Almaraz-kerncentrale in het zuidwesten van Spanje blijft nu tot halverwege 2030 in gebruik. De waterstand van de Rijn daalt verder, waardoor de binnenvaart in Duitsland steeds meer in de knel komt. In de buurt van Koblenz is de bevaarbare waterdiepte voor het eerst sinds het begin van de metingen onder de 10 centimeter gekomen. Dat is een historisch dieptepunt. Elke centimeter telt, dat zegt binnenvaartexpert Wouter van der Geest. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag, dat meldt Weer Online. In Westdorpen en Gilserijen is vandaag het record uit 2025 van 34,2 graden verbroken. Het record van vandaag is het 11e datumwarmterecord van dit jaar. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden.
5: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, desh bhar mein. Tu jaane hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein. Haan, har gaon mein, har kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland. Tu jaane hai toh. Dhindora baja dijiye.

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy.

0: Ja, Brazzaves, Arehe. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Super early bird tickets voor fase 1. Ik dan ze uitverkocht. Jaldi ze uitverkocht. Hogere haar. En nu nog 7 dagen te gaan voor super early bird tickets fase 2 clear. Haas je. Haal je tickets voor Brazzaves. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is vrij druk op de weg, met name in het zuiden van het land. Er staat 250 kilometer file. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Batendorp en Knopen de Hocht een half uur vertraging. A12 Utrecht richting Den Haag tussen de Meren en Bodegraven een half uur. Dat is de nasleep van een ongeluk. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda en Dordrecht een half uur oponthoud. Door een vrachtwagen met pech. De A59 Os richting Den Bosch is nog steeds dicht tussen Paalgraven en Nuland na een ongeluk vanochtend. Verkeer van Os naar Den Bosch kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Op de A325 Nijmegen richting Arnhem tussen Elden en Knoopend Velperbroek. Een uur extra reistijd door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरों से डरता हूँ।

Ja, de heerlijke stem van Sachin Jigar on the vocals. Ja, die beat die blijft gewoon lekker in je hoofd dansen. En het is ook een cover van een Ghana wat we kennen van enige tijd geleden. En ja, zo is hij weer helemaal gerebrand. Helemaal in een nieuw jasje gestoken. En hoor je de stem van niemand minder dan Sachin Jigar. Ja, het origineel kennen we van Shamour. En zoveel jaren later blijft die beat alweer gewoon zo doordansen in je hoofd. Ja, adem even lekker in. Laat je hartslag een beetje zakken. Want het zijn de heerlijkste hits hier zo op Ujala Radio. Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent. Zorg ervoor dat je geniet van deze heerlijke dag vandaag. De prachtige mooie stem van Jubin Nautial. Isbar, hier zo aan de vocals. Organica naam he Ishq.

माना बस तू है, तुझसे ही है इश्क मेरा। खूबसूरत गाना, द स्टेम फन जुबिन नौटियाल इन डेज सिंगल सॉन्ग रिलीज गाना। Ja, heerlijk romantisch, past perfect op dit moment van de dag. Ja, waar je ook bent, zet een glimlach op, adem een beetje diep in en laat deze dag vol plezier en energie beginnen. Ja, laat het beginnen als het nog niet begonnen is en maak er iets moois van. Ja, de dag is nog lang niet voorbij, dus je hebt nog heel veel tijd. Ja, geniet van de kleine momenten en laat de zon elke dag in je schijnen. Ja, nog meer mooi groep Surat Ghana. Isbaar, de stem van Arijit Singh on the vocals.

सुनिए आप इस धूप में कितनी अच्छी लगती है। Ja, een prachtig mooie gana, de stem van Arijit Singh. Een gana dat voelt als een zachte zonnestraal op je gezicht. Ja, en sommige mensen zijn geen hoofdstuk in je leven. Ja, ze zijn het licht waardoor je het hele boek kunt lezen. Ja, laat dat gevoel nog even bij je hangen. Blijf in die warmte en wij gaan door met nog meer heerlijke gana die jouw dag laat stralen met nog meer ujjala. Ja, Ujjala Radio, Dunya Kamishur, Hindustani Hit Radio, Arwabi Amit Jaram Kesat. Ja, we zijn wakker, we zijn opgewekt. Het is tijd om deze dag vol energie en vol plezier te omarmen. Ja, ik zou zeggen, lach, dans een beetje, zing ook een beetje mee met die mooie Morgana en haal het beste uit elk moment. Kortom, maak er gewoon een fantastische dag van.

Ja, ik zeg altijd, dans niet om gezien te worden, maar dans omdat je uiteindelijk jezelf durft te zijn. Ja, en dit is zo'n Ghana dat je uit je hoofd haalt en in het moment zet. Ja, het is zo'n reminder dat het leven soms vooral draait om even loslaten en dan even te bewegen en te lachen. Ja, gewoon even lekker jezelf zijn. Het is een heerlijke dag hier bij Dunia Kemajor Hindustani Hit Radio. Ja, pak vandaag je dosis energie en plezier en laat alles wat zwaar voelt even los. Ja, geniet van elk moment en maak er een stralende dag van.

लबों को लबों पे सजाओ, क्या हो तुम मुझे अब तो बताओ. Ja, even een andere versie dan dat je gewend bent. De originele komt uit de film Bhool Bhulaiya. Maar dit is even in een ander jasje gedaan. In een ander jasje gestoken. Ja, het is een beetje rock and roll. Ja, soms is de stilte tussen twee harten toch de mooiste taal die liefde kan spreken. Ja, een heerlijke Ghana dat voelt alsof iemand zachtjes je hand vastpakt en je vervolgens meeneemt in een wereld waar woorden ineens minder belangrijk zijn dan wat je voelt. Ja, mooi Ghana was dat over verlangen. Ja, zet je schouders lekker recht, glimlach breed. Ja, die van mij is breed, maar ik hoop dat die van jou nog breder is. Ja, maak er een mooie dag van.

En laten we samen genieten van de stem van Kawis Kalka. Kawis Kalka in deze prachtige mooie mashup, Ghana. Een heerlijke romantische Mohammed Rafi mashup.

Ja, heerlijk. De stem van Kavis Kalka. Met allerlei Mohamed Rafi nummers. Ja, hij wordt flink gecoverd, Mohamed Rafi. En dat is logisch eigenlijk, hè? Want zijn stem is tijdloos. Zijn liedjes die zitten vol gevoel. En of het nu romantiek, pijn of vreugde is, Mohamed Rafi bracht het altijd met een oprechtheid waar artiesten graag opnieuw induiken. En zo ook Kavis Kalka. Ja, moderne artiesten proberen die emotie van Mohamed Rafi elke keer weer opnieuw tot leven te wekken. Ja, 55 jaar is hij uiteindelijk geworden, Mohamed Rafi. Geboren op 24 december 1924 en uiteindelijk overleden op 31 juli 1980. Ja, hij is niet zo oud geworden, maar zijn nummers, die zijn voor altijd. Ja, er zijn liedjes die je hoort en er zijn nummers die je raken. En ik zeg altijd, Mohamed Rafi deed beide.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Het dodental na de uitzonderlijk zware regenval in Japan is opgelopen tot 8, dat melden Japanse media. Sommige van de doden werden bij overstroomde wegen gevonden, anderen zaten vast in hun auto's. De Spaanse regering heeft de levensduur van de grootste kerncentrale van het land verlengd om zo minder blootgesteld te zijn aan onrust op de energiemarkt, vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. De waterstand van de Rijn daalt verder, waardoor de binnenvaart in Duitsland steeds meer in de knel komt. In de buurt van Koblenz is de bevaarbare waterdiepte voor het eerst sinds het begin van de metingen onder de 10 centimeter gekomen.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Ja, Brazzaves, ARRE, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Super early bird stickers voor fase 1. Ik dan ze uitverkocht. Jaldi ze uitverkocht, Hogere Haar. En nu, nog 7 dagen te gaan voor super early bird stickers fase 2 clear. Haast je, haal je tickets voor Brazzaves. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Yes, yes, yes, yes. Brazzaves. Indoor Summer Edition. GI Fan Center Den Haag weer zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance en shop. 10.000. Dus Hazard Party Peeps. 2 days and 2 areas. Grand Hall full on entertainment. Full Plaza en Lounge. Maak op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brazzaves. Tokaal Kipriga. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 2 uur middags tot 1 uur nachts. Zondag 30 augustus. Vanaf 2 uur middags tot middernacht. Brazzaves. Samen feesten, shop. En eten, dansen en genieten. Al het mooie seizoen. Kinderen tot 1 meter. Want gezin gaat in hier toch. Kinderen tot 1 meter gratis. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event Brazzaves. De band met Kieran Kedar. Misunch, Bichun, Steve, Diamonds Abid, Hans en Arupa Kizar. The Legends met Nizam, Ibu en Fasil. Express met Mukesh, Mitchell Black en Sanjana. Shivam, Rajaram en Natra. Umar en Squash met Umar, Huyana en Future Tira. Sujal met Surya. Exclusive met Sanjay, Randhir, Divek en Satvika. Sensation met Vires. Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Afisha, Sonier, Fardin en Vinay. Brazzaves, live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle en gifts. Best DJ's en dansgroepen. Nash Nation, Dilsey Dance, Dizzy Rhythm, Shakti Dance, Say Yes to Dance. Varun Kajal, Lachania, Londo Wakinaat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie zoet hier. Get your tickets now via brazzaves.nl. Super early bird tickets vanaf slechts 8,50 €. Kopje tickets uitsluiten via de officiële festival website brazzaves.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brassa. Namens Brazzaves. Get it now on brazzaves.nl. Brazzaves, powered by utex.nl en Ujala Radio. Be there, see you there. Doe je toch? Ja, Brazzaves, ARRE, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Super early bird stickers voor fase 1. Ik dan ze uitverkocht. Jaldi ze uitverkocht, Hogere Haar. En nu, nog 7 dagen te gaan voor super early bird stickers fase 2 clear. Haast je, haal je tickets voor Brazzaves. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: Is jouw business klaar voor de volgende stap?
0: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
3: You are.
4: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Een man van 32 uit Rotterdam die afgelopen woensdag werd opgepakt voor het bekladden van meerdere gebouwen in Rotterdam en Utrecht blijft 14 dagen langer in voorarrest. Dat heeft de rechtercommissaris van de rechtbank in Rotterdam vandaag besloten. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het dodental na de uitzonderlijk zware regenval in Japan is opgelopen tot 8, dat melden Japanse media. Sommige van de doden werden bij overstroomde wegen gevonden, anderen zaten vast in hun auto's. De Nationale Weerdienst van Japan zei dat er in 24 uur tijd 367 mm regen is gevallen in de plaats Shiba. De Spaanse regering heeft de levensduur van de grootste kerncentrale van het land verlengd om zo minder blootgesteld te zijn aan onrust op de energiemarkt, vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. De Almaraz-kerncentrale in het zuidwesten van Spanje blijft nu tot halverwege 2030 in gebruik. De waterstand van de Rijn daalt verder, waardoor de binnenvaart in Duitsland steeds meer in de knel komt. In de buurt van Koblenz is de bevaarbare waterdiepte voor het eerst sinds het begin van de metingen onder de 10 centimeter gekomen. Dat is een historisch dieptepunt. Elke centimeter telt, dat zegt binnenvaartexpert Wouter van der Geest. En dan het weer. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi, this is Deepika Padukone.
6: Hi, this is Imran Khan.
7: Hi, this is Sunny Deol.
8: Hi, this is Ajay Devgan.
9: Hi, this is Ranveer Singh.
10: Hi, this is Sonu Sonodigam.
11: My name is Shah Rukh Khan.
12: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: Ja, Brazaves, Arehe. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Super early bird stickers voor fase 1. Ik dan ze uitverkocht. Jaldi ze uitverkocht. Hogere haar. En nu nog 7 dagen te gaan voor super early bird stickers fase 2 clear. Haas je. Haal je tickets voor Brazaves. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus.
13: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files zijn wat afgenomen. Er staan nog 140 kilometer bij elkaar. De langste files staan op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda en Dordrecht een uur vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. De A17 Dordrecht richting Roosendaal is dicht tussen Stamperschat en Roosendaal-West na een ongeluk. Omrijden kan via Bergen op Zoom en Steenbergen. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem is een ongeluk gebeurd tussen Os en Ravenstein. 3 kwartier extra reistijd, 1 rijstrook is dicht. De A59 Os richting Den Bosch is nog steeds dicht tussen knooppunt Paalgraven en Nuland na een ongeluk. Omrijden kan via Eindhoven. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ik hou van Ujala Radio.
3: Ujala Radio par aap sabhi ko swagat hai.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Een man van 32 uit Rotterdam die afgelopen woensdag werd opgepakt voor het bekladden van meerdere gebouwen in Rotterdam en Utrecht blijft 14 dagen langer in voorarrest. Dat heeft de rechtercommissaris van de rechtbank in Rotterdam vandaag besloten. Het dodental na de uitzonderlijk zware regenval in Japan is opgelopen tot 8, dat melden Japanse media. De Spaanse regering heeft de levensduur van de grootste kerncentrale van het land verlengd om zo minder blootgesteld te zijn aan onrust op de energiemarkt, vooral door de oorlog in het Midden-Oosten.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Live vanuit de Hoofdstad. Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl

Ujala, Lara Head, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra Kasaar. 19 september, Meervaarttheater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Argani Valihonge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waakidozijn. 19 september, Meervaart mee. Koop je tickets op tijd.

4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-182. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Binnenkort jarig door Janemdin heet, door Zalgren heet. Of ga je trouwen? Door wie wou honne wel heet, door Shadi honne wel heet. Ja, kizika moende sanskaar heet. Ujala Radio per vermaais aap deze te heet. Pandra vermaais voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

Ja, Brazzaves, Arehe. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Super early bird stickers voor fase 1. Ik dan ze uitverkocht. Jaldi ze uitverkocht, Hogere Haar. En nu, nog 7 dagen te gaan voor super early bird stickers fase 2 clear. Haast je, haal je tickets voor Brazzaves. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Natje toe. Hatu natje toch? Yes, yes. Brazzaves mee. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzaves. Indoor Summer Edition GI Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Koop je tickets. Fase 2 clear. Jaldi kar, wachtinakar, draai nakar. Super.

0: on brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl and Ujala Radio. Ja, Brasafest, ARH, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Super early bird stickers voor fase 1. Ik dan ze uitverkocht. Jaldi ze uitverkocht, Hogere Haar. En nu, nog 7 dagen te gaan voor super early bird stickers fase 2 clear. Haast je, haal je tickets voor Brasafest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Bij het UMC Utrecht zijn op 2 augustus persoonsgegevens gelekt via het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het gaat om gegevens van 5000 mensen, waaronder naam, geslacht en contactgegevens, maar niet om medische of financiële gegevens. Het ziekenhuis noemt het risico beperkt en meldde het lek bij de autoriteit persoonsgegevens. In de beeld werd vandaag om 4:15 35,1 graden gemeten, de warmste 14 augustus ooit sinds de metingen begonnen in 1901. Eerder op de dag sneuvelde het record al met 34,7 graden. Door de temperatuur boven 35 graden is het bovendien een zeldzame zeer hete augustusdag, pas de derde ooit gemeten. Een bosbrand bij Lokva Rokosnica in Kroatië, dichtbij Split, dwong Nederlandse vakantiegangers van D-reizen en prijsvrije vakantie tot evacuatie. Ze verbleven eerst in de sporthal en kregen daarna een nieuw hotel op last van de lokale autoriteiten. Niemand raakte gewond, al is het precieze aantal Nederlanders nog niet helemaal duidelijk. En premier Rob Jetten noemde het uitdelen van Davidsterren door Farmers Defence Force rond het boerenprotest in Den Bosch walgelijk en zeer ongepast. De sterren hadden het patroon van een rode boerenzakdoek met de letter B. Jetten stelde dat deze symbolen onlosmakelijk verbonden zijn met de jodenvervolging en moord op miljoenen joden. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd, al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. Een matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte, maar het blijft nog gauw 21 graden in het zuidoosten, 30 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
0: Ja, Brasafest, ARH, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Super early bird stickers voor fase 1. Ik dan ze uitverkocht. Jaldi ze uitverkocht, Hogere Haar. En nu, nog 7 dagen te gaan voor super early bird stickers fase 2 clear. Haast je, haal je tickets voor Brasafest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe, van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok en check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

0: are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files nemen af, er staat nog 50 kilometer bij elkaar. Wat opvalt is de A17 Dordrecht richting Roosendaal. Daar is de rijbaan dicht voor Roosendaal-West door opruimwerkzaamheden. Omrijden kan via Bergen op Zoom. Op de A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Huizen een kwartier vertraging. In Zeeland op de N62 richting het noorden is de Westerschelde-tunnel dicht door bergingswerkzaamheden. En op de N256 Goes richting Zierikzee een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Gama Armastigana. Khushkan Khalie Ujala Radio Head 24/7. 24/7. Aur wo bhi special. Special aapke liye.
3: Ujala Radio par. Ab aap suniye ek khoobsurat se geet Ujala. Tu jaane toh.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Bij het UMC Utrecht zijn op 2 augustus persoonsgegevens gelekt via het boekingssysteem van het gastenverblijf. In de beeld werd vandaag rond 4:15 35,1 graden gemeten, de warmste 14 augustus ooit. Een bosbrand bij Lokva Rokosnica in Kroatië, dichtbij Split, dwongen Nederlandse vakantiegangers tot evacuatie. En premier Rob Jetten noemde het uitdelen van Davidsterren door Farmers Defence Force rond het boerenprotest walgelijk en zeer ongepast. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd, al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. Een matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte, maar het blijft nog gauw 21 graden, in het zuidoosten 30 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 's avonds of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
1: Ja, Brazzavest, Arehe, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Super early bird tickets voor fase 1. Ik dan ze uitverkocht. Jaldi ze uitverkocht, Hogere Haar. En nu, nog 7 dagen te gaan voor super early bird tickets fase 2 clear. Haasje, haal je tickets voor Brazzavest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Yes, yes, yes, party people, get ready! Brazzavest, yes! Get ready for the hottest Hindustani event of the year! Brazzavest, Indoor Summer Edition, GIA Event Center Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop, entertainment, culture, food, music, dance en shop. 10,000 party people, 10,000 load. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment, Food Plaza Lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaanse event van het jaar, Brazzavest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. En zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brazzavest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Kinderen tot 1 meter gratis zozo mee. Shining so bright. Come and shine. De heetste muziekformaties en artiesten uit te zien op één event. Brazzavest. De band met Kieran Kedar, Mies Ansch, B-Tunes Team, Diamonds met Abid, Hans en Onoepa. De Legends met Nizam, Iwo en Fazil Wagenzijn. Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana. Shivon Rajana met Natraj Kesad. Umer en Squad met Umer, Huyana en Futuring Tira. Sigdal met Surya, Exclusive met Sanjay Randhir, D-Bag en Satvika, Sensation met Viresh, Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Avisha, Sonia, Fardin en Vinay Kalpu. Brazzavest, live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJs en dansgroepen, Yakin, Naj Nation, Dilsi Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachania Londbakinaj, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir Nandan. Get your tickets now via brazzavest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazzavest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brazza namens Brazzavest. Get it now on brazzavest.nl. Brazzavest, powered by utix.nl en Ujala Radio. See you there.
3: Come on and shine, shine, shine like a star.
1: Ja, Brazzavest, Arehe, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Super early bird tickets voor fase 1. Ik dan ze uitverkocht. Jaldi ze uitverkocht, Hogere Haar. En nu, nog 7 dagen te gaan voor super early bird tickets fase 2 clear. Haas je, haal je tickets voor Brazzavest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
1: Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen, zijn wel ook. Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandra Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De Maastrichtse wijk Malberg is voor 6 weken aangewezen als veiligheidsrisicogebied na aanhoudende overlast door een groep jongeren sinds afgelopen woensdag. Zij staken zwaar illegaal vuurwerk af, gooiden dit naar handhavers en woningen en stichtten ook brand. Buurtbewoners spraken zelfs over explosieven. Vastnet behoorde vandaag tot de winnaars op het Damrak met een koerswinst van 5,5% na een stijging van ruim 9% op donderdag. Het bedrijf opende dit jaar een record aantal snellaadstations en zag het nettoverlies dalen. Ook werd het positiever over de winstontwikkeling voor heel 2026. Bovendien zijn de koersdoelen ook voor het bedrijf verhoogd. Bij het UMC Utrecht zijn op 2 augustus persoonsgegevens gelekt via het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het gaat om gegevens van 5000 mensen, waaronder naam, geslacht en contactgegevens, maar niet om medische of financiële gegevens. Het ziekenhuis noemt het risico beperkt en meldde het lek bij de autoriteit persoonsgegevens. In de Bild werd vandaag om 3:45 35,1 graden gemeten, de warmste 14 augustus ooit sinds de metingen begonnen in 1901. Eerder op de dag sneuvelde record al met 34,7 graden. Door de temperatuur boven 35 graden is het bovendien een zeldzame zeer hete augustusdag, pas de derde ooit gemeten. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd, al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. Een matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte, maar het blijft nog gauw 21 graden, in het zuidoosten 30 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
3: Ja, Brazzavest, Arehe, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Super early bird tickets voor fase 1. Ik dans ze uitverkocht. Jaldi ze uitverkocht, Hogere Haar. En nu nog 7 dagen te gaan voor Super Early Bird tickets fase 2 clear. Haal je tickets voor Brazzavest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus.
4: Is jouw business klaar voor de volgende stap?
3: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
5: Heeft u te maken met een overlijdensgeval in uw familie en moet de uitvaart tot in de puntjes geregeld worden? Wij van Ancrisever Uitvaartverzorging staan u respectvol en professioneel bij in deze moeilijke periode door persoonlijke begeleiding vanaf dag 1 tot de laatste dag. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Ancrisever Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Voor informatie bel Ancrisever Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op ancrisever.nl en ook op onze Facebookpagina.

Eigen liedje. Lloyd is er vandaag niet. Bechara. Ah, Lloyd moet vandaag keihard werken. Igara Muame Bechara. Hij is flink aan het zweten, want hij moet een klussen. Geen koffie en chai vandaag, die is zo nu wel ook. Maar gewoon een leuke, gezellige uitzending. Hamar staat hier. Tora Deertek. Aapka Hamara staat er hega jaha. Ujala Radio per. Natuurlijk. Aur kahuna hoi se kega to? En het programma gaan we herhalen, dus ook een matlab hega. Ki hum isait samai batai se kela aapke. Ki kai bajal hega. Maar dan klopt het natuurlijk niet met het moment dat jij ernaar luistert. Ja, of we gaan het in kleine stukjes doen. Oh, hoe is het, ketje? Agar tu mange ki hum aaj ke samachar bhi door le le aapke saath, to ho sakega. Abbe hum sochi la ho, ek admut abba.

Hum gewoon jij la gebruik kare. Koffie en chai ke kortings code tu gebruik kariye. Okar haiga kortings code haiga John. O haiga 100. 100. Kortings code John haiga 100. Agar tu kortings code gebruik kariye. Dan krijg je nog een kleine korting erbij. Na bahut barka wali, na bahut mota wali. Ek een mooi pater wali. Maar moeilijk het hoor, elke korting is leuk. Dus toen je abe brassafest.nl, toen maakte Hamar Sangye Chang. Open je mobiel. Toen op een mobiel wat kool, ja toen op een laptop kool, ja toen op een PC start kar. Dan toch eens samen deed dat. Ga even naar brassafest.nl. Toen maak je dit programma, Lamba Chaura. Or toen dek je ticket. En toen ga je waar je jahan ticket toe kin sakega. Dan kun je het heel makkelijk online regelen. Toen gewoon op een ticket kiezen kijk je wapen. En als ik go dekje kortingscode een jaga likhalba. Hamne niet woord wat likhalba kortingscode kie kono duser woord likhalba. Hoe is het kijk go duser woord likhalba maar ohi matlab haiga kortingscode. Dat u invul kariye 100. En u profiteer kariye. Ego mooie kleine korting. Mooi lagiga. En voor de mensen die denken van Sunna, Hamar gaat hij ingewikkeld haiga. Hamar gaat hij behoed ingewikkeld haiga. Kortingscode hoe deze kaam kareke, online kineke. Ham na mangila uchijwa. Hoi sake to? I haiga trouwens een Diamonds ke opname ego. Wat een mooie opname na haiga ham fili karila.

Regeleerkaarten meteen. Early bird dus, early bird kaarten kun je nu nog kopen. Nog een 6 dagen. 20 augustus, deadline, doen. Dus een beetje houden naar je aapje uitstel naar je up. Want voor je het weet zijn ze 6 dagen voorbij. Wat ook je als je uit je gaat. Dus als je het programma zo naar je gaat inzijden. Dat doe je direct.

Ah, natuurlijk blijven we niet alleen hangen bij de dames, hoor. Bij de female vocalisten. We gaan zo meteen naar de male vocalisten ook. En mijn playlist werkt nog steeds niet goed hier. Dus een Hamapke Sunaila, geïmproviseerd een beetje. Maar moeilijk, toch? Moeilijk is Suna, toch? Geen enkel probleem. Ujala Radio, jij priya sunne walo. Aapka hamara saath thora deer tak aur. Nog een kleine 20 minuten, 25 minuten.

संजय जोधा लाइव ऑन स्टेज तेजस ब्राजा फेस्ट met exclusive. En natuurlijk gaan we Sanjay vragen om dit nummer helemaal live ten gehore te brengen. Natuurlijk, ja. Het hoort erbij. Rehina, Rehan. Kijk.

ook een heerlijke zanger. Sanjay Jodha. With exclusive live on stage. Legends Brazza Fest. Anna niet door het, ja. Maar hame man karega i ganwa jam sunila altijd. Heb ik meteen de neiging om te gaan dansen. Hame man kare direct op een partner pakkerke. Om op de dansvloer romantisch te dansen. Toe aye. Brazza Fest met ook een pura moka hamlok debe. Na checken. Toen na Sharmaye, want het is jouw feest. Toen gewoon Brazza karke, khoop nachiye. Kyun nahi? Sanjay Jodha live on stage, Brazza Fest pe. Toe aye. Check it out, brazzafest.nl. Is hij toe op een karta kinie? Sasta me.

0: वाह क्या गीत है यार. Het origineel is geweldig, maar dit is ook outstanding. Sanjay Jota live on stage. Wit exclusief tijdens Brassafest. Tu aye, tu aye.
1: Ban ke kali.
0: Tu aye ban ke kali.

Mr. Black met Express. Live on stage. En hoe rijga jaar? Natuurlijk. Express wie rijga jaar?

0: Oké, ik ga toch eventjes moeten herhalen hoor. Oemer en Squads. Oemer en Squads. Oemer ke saath, Kuyana ke saath. Featuring Tira. Tira bhi ook sabke saath rahega. Aur halchal karega wa on stage. Tu aaiye, tu dekhiye. Mukesh. Mr. Black Sanjana. Express ke saath. Live on stage. Sanjay en Randhir natuurlijk. Van Exclusive. En natuurlijk veel meer hoor. Zangers en zangeressen. Ik raad ook Khalid Bataila, jaldi. Anders ben ik 10 minuten lang bezig. The Band met Kiran Kedar. Shivam Rajaram. Sujal Umrao. Soeye ke saad. The Legends. Ibo, Fasil, Nizam. Or aur kai jane bhai. Sarigama Records. Crew. Roshana. Rani. Sanyar. Afisha. Diamonds 2000. Abit, Anupa, Hans. Sensation V. Rish. Prashant ke saad. Wow. En dan al die dansgroepen nog erbij. Nachania, Varun Kajal, Lunda Kinaj, Say Yes to Dance, Shakti Dance, Desi Rhythm, Dilse Dance, Nach Nation, Shahid. Oké. Samen je echt kan hè? Kijk, dit is een klassieker, hè? Deze ken je nog, toch?
1: La la la.
0: Ik ken dit niet. Handje opsteken. Toe op een omri uithouw. Agar tu na jane hi wali. Dekh le toh, alle vingers blijven omlaag. Wat een album is dit geweest, zeg. Wauw. The Juniors Live, Gansenhof, Belmermeer. Bahut dino ki baat hai yaar. Bahut hi purana. Volume 2, voor de mensen die het nog kennen. En deze man is erbij hoor. Oemer Wagitusen. Natuurlijk met Oemer en Squads. Live on stage tijdens Brassafest.

उमर लाइव ऑन स्टेज भी रहेगा वहां पे सुनने वालों दोस्तों के आवेग परी ये खातन genieten we gaan terug in de tijd. En natuurlijk gaan we Umar vragen om dit nummer eventjes daar. Eventjes, ja, om Lucas Sunadega. Terug naar de Bijlmer. Tira. Tira is er ook bij. Umar gezat, ja? Zij zit niet in de band van Umar, maar featuring. Wordt leuk, wordt fun. Unachiga Ugaiga Umar gezat met Huyana. Dat wordt een spektakel. Dat wil je niet missen. Nee toch? Je weet wat er gaat gebeuren.

0: Oké, we hebben maar heel weinig tijd over, dus dan mangela toch hier wel even zo naar weer opketje, hè? Snel, hè? Jaldi.
1: Hey,
0: dan gaan we eruit. Kieran ke daar natuurlijk erbij. Miss Ansh erbij. Bichun erbij. Hai, deze man is erbij.
2: Thodi aise ya waise.
0: Na lange tijd weer bij Ujala. Kieran ke daar. Ik verheug me erop. Hij heeft toch zijn eigen stijl, hè, Kieran? Op een stijlvol dek hij al onder op hier, hè? Kapra pra pahin ke aavega jabarjast. Hij is erbij natuurlijk met de band. Miss Ansh, Bichun, Kieran Kedar, Stephen Kedar. Stephen is volgens mij zijn broertje. Ja, toch? Toe je. Brassafest.nl. Score je tickets nu. Wie staat ik telk dus nog 6 dagen? Toe ik dan zesta mee bij je. Tot 20 augustus toe kienle. Zesta mee. Voor de mensen die een ooievaarspas hebben en in Den Haag wonen. Natuurlijk heb je dan een ooievaarspas. Toe leek je hebt een ooievaarspas. Aan de deur gewoon 50% korting toe kemiliga. Orka liee. Ujala or gemeente Den Haag Milke. Die dekken die andere 50% voor jou. Dus ooievaarspashouders. Zeg het voort, vertel het aan elkaar in Den Haag. Toe aan je, Jortor zei je, wapen ter plekke. En ooievaarspashouders alleen aan de poort. Dus toe kali wapen aan je kwaripe, aan de poort, dat toe kinse keiga. Agen ze toen naar kinse keiga met ooievaarspas. Maar daar ter plekke wel, 29 en 30 augustus. Abse Milenge. Tot zover de Brassafest special hier op Ujala Radio. Vandaag dus geen koffie en chai, maar binnenkort koffie en chai. Dan hoop ik er de komende dagen mee. Misschien in het weekend zelfs hoor, een extra editie. Want aanwege toch, aanwege Chijua. Brassafest, eind van de maand, 29 en 30 augustus. Gia Event Center, Den Haag Zuid meer. Toe a je. Hum log wahan pe ekdam bhar dekhoge, ekdam bisaal hoega. Brassafest.nl. Dekh le direct, ga naar Brassafest.nl. Bye bye.
3: Live vanuit de hoofdstad.
4: Ja, Brassafest, Arehe, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Super early bird tickets voor fase 1. Ik dam ze uitverkocht. Jaldi ze uitverkocht, hogere haar. En nu, nog 7 dagen te gaan voor super early bird tickets fase 2 clear. Haas je, haal je tickets voor Brassafest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brassafest, Brassafest. Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag met zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance en show. Koop je tickets via brassafest.nl. Alleen via de officiële festival website brassafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Fase 2 Chalrai. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa namens Brassafest. Get it now on brassafest.nl. Brassafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Milingapse. Ja, Brassafest, Arehe. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Super early bird tickets voor fase 1. Ik dam ze uitverkocht. Jaldi ze uitverkocht, hogere haar. En nu, nog 7 dagen te gaan voor super early bird tickets fase 2 clear. Haas je, haal je tickets voor Brassafest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus.
5: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren?
1: Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
4: Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, alu tiki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit? Mail naar info@ujala.nl.
6: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
7: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De Franse Constitutionele Raad heeft een wet verworpen die kinderen onder 15 jaar toegang tot social media zou ontzeggen. De Raad oordeelt dat de wet een onevenredige inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting en privacy schendt. President Macron heeft premier Le Cornu opdracht gegeven een juridische solide versie te ontwikkelen voor het voorjaar van 2027. De Qatarese voetbalbond blijft FIFA-voorzitter Gianni Infantino steunen, ondanks kritiek van de Aziatische bond op AFC op zijn commercialiseringsplan rond de 2K. Sheikh Al-Thani stelt dat zijn collectief standpunt eerst formeel moet worden vastgesteld en dat de QFA vooraf niet is geïnformeerd, geraadpleegd of in gelegenheid gesteld te reageren. De Maastrichtse wijk Malberg is voor 6 weken aangewezen als veiligheidsrisicogebied na aanhoudende overlast door een groep jongeren sinds afgelopen woensdag. Zij staken zwaar illegaal vuurwerk af, gooiden dit naar handhavers en woningen en stichtten ook brand. Buurtbewoners spraken zelfs over explosieven. Fastnet behoorde vandaag tot de winnaars op het Damrak met een koerswinst van 5,5% na een stijging van ruim 9% op donderdag. Het bedrijf opende dit jaar een record aantal snellaadstations en zag het nettoverlies dalen. Ook werd het positiever over de winstontwikkeling voor heel 2026. Bovendien zijn de koersdoelen ook voor het bedrijf verhoogd. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd, al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. Een matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte, maar het blijft nog gauw 21 graden in het zuidoosten, 30 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
6: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
4: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kistudio Meer, Top Hijia, naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hem ze baat kerst te heen. Orham, aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio K, WhatsApp nummer her.
6: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
4: Ja. Brazzavest. Arehe. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Super early bird stickers voor fase 1. Ik dan ze uitverkocht. Jaldi ze uitverkocht. Hogere haar. En nu nog 7 dagen te gaan voor super early bird stickers fase 2 clear. Haas je. Haal je tickets voor Brazzavest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Laat je horen, laat je zien. Ujala Radio maakt je dag misschien wel 10 keer leuker.
3: Je hebt Ujala Radio. Raat aur din, subah se lekar sham tak, 24 ghante sirf aapke liye.

You are. Ujala Radio Headlines. De Maastrichtse wijk Malberg is voor 6 weken aangewezen als veiligheidsrisicogebied na aanhoudende overlast door een groep jongeren. Fastnet behoorde vandaag tot de grote winnaars op het Damrak met een koerswinst van 5,5%. Bij het UMC Utrecht zijn op 2 augustus persoonsgegevens gelekt via het boekingssysteem van het gastenverblijf. In het beeld werd vandaag rond 4:15 35,1 graden gemeten, de warmste 14 augustus ooit. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd, al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. Een matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte, maar het blijft nog gauw 21 graden in het zuidoosten 30 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

Ja, Brazafest, Arehe, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Super early bird stickers voor fase 1. Ik dan ze uitverkocht. Jaldi ze uitverkocht, Hogere Haar. En nu, nog 7 dagen te gaan voor super early bird stickers fase 2 clear. Haas je, haal je tickets voor Brazafest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Yes, yes, yes, yes. Brazafest. Indoor Summer Edition. GI Fan Center Den Haag. Weer zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance en show. 10,000. Dus Hazard Party Peeps. 2 days and 2 areas. Grand Hall full-on entertainment. Full Plaza en lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brazafest. Tokaal Kipriga. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 2 uur middags tot 1 uur nachts. Zondag 30 augustus. Vanaf 2 uur middags tot middernacht. Brazafest. Samen feesten, shoppen. Eten, dansen en genieten. Or, ha, toe mooi seizoen. Kinderen tot 1 meter, want gezin gaat in hertog. Kinderen tot 1 meter gratis. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event Brazafest. De band met Kieran Kedar. Misunch, Bichun, Steve, Diamonds Abid, Hans en Arupa Kizar. The Legends met Nizam, Ibu en Fasil. Express met Mukesh, Mitra Black en Sanjana. Shivam, Rajaram en Natra. Umar en Squash met Umar, Huyana en Future Tira. Sujal met Surya. Exclusive met Sanjay, Randhir, Divek en Satvika. Sensation met Vires. Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Afisha, Sonier, Fardin en Vinay. Brazafest, live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle en gifts. Best DJ's en dansgroepen. Naj Nation, Dilsey Dance, Dizzy Rhythm, Shakti Dance, Say Yes to Dance. Varun Kajal, Lachania, Londo Makinat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie Sudhir. Get your tickets now via brazafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts 8,50 euro. Kopje tickets uitsluiten via de officiële festival.

0: www.radio.nl en uw Jana Radio. Be there, see you there. Doe je toch? Ja, Brazzavest, Arehe. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Super early bird stickers voor fase 1. Ik dan ze uitverkocht. Jaldi ze uitverkocht, Hogere Haar. En nu, nog 7 dagen te gaan voor super early bird stickers fase 2 clear. Haas je, haal je tickets voor Brazzavest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app. Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker toonde vrijdag in Californië zijn nieuwe model C8. Ondernemer Victor Muller wil daarmee het merk nieuw leven inblazen. Er worden slechts 25 exemplaren gebouwd, waarvan er al 19 zijn verkocht. Muller verwacht dat de reeks eind deze week is uitverkocht. De provincie Noord-Brabant overweegt de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken, maar nog niets is definitief. Op 1 oktober volgt een ontwerpbesluit waarna ondernemers kunnen reageren of alternatieven indienen. Gedeputeerde Saskia Boelema zegt de onrust te begrijpen en belooft ondernemers voortaan beter te informeren. De Franse Constitutionele Raad heeft een wet verworpen die kinderen onder 15 jaar toegang tot social media zou ontzeggen. De Raad oordeelt dat de wet een onevenredige inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting en privacy schendt. President Macron heeft premier Le Cornu opdracht gegeven een juridische solide versie te ontwikkelen voor het voorjaar van 2027. De Qatarese voetbalbond blijft FIFA-voorzitter Gianni Infantino steunen, ondanks kritiek van de Aziatische bond op AFC op zijn commercialiseringsplan rond de 2K. Sheikh Al Thani stelt dat zijn collectief standpunt eerst formeel moet worden vastgesteld en dat de QFA vooraf niet is geïnformeerd, geraadpleegd of in gelegenheid gesteld te reageren. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd. Al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. Een matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte. Maar het blijft nog gauw 21 graden, in het zuidoosten 30 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, I'm Katrina Kaif.
5: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
6: Hi, I'm Farah Khan.
7: Hi, this is Rani Mukherjee.
8: I'm Akshay Kumar.
9: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala
0: Radio. Ja, Brazzavest, Arehe. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Super early bird stickers voor fase 1. Ik dan ze uitverkocht. Jaldi ze uitverkocht, Hogere Haar. En nu, nog 7 dagen te gaan voor super early bird stickers fase 2 clear. Haas je, haal je tickets voor Brazzavest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Met je business of next level gaan, Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden. Ujala Radio. Ujala Radio.
1: You are.
10: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: En natuurlijk op Brazzavest Express gezet daar. Mokasing, die mag natuurlijk niet ontbreken. Mokasing, kwaas me zoenie. En jij bent er toch ook bij? 29 en 30 augustus, Gia Event Center mee met Mukesh.

Razafest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Indoor Summer Edition GIA Event Center. Pura Parivar ke liye. Pura Parivar ke saath aaiye. Aur Manoranjan Prapkiye. Voor een gezellige dag, gezellige middag, gezellige avond. Gezellig feesten met de hele familie. Arbi Sujal Umrao ke saath met Sujal.

En wat dacht je van Sanjay Jodha? En natuurlijk D-Wack en nog veel meer van Exclusive. Hier is Subrahekab hier op Ujala's Brazzavest. 29 en 30 augustus GIA Event Center. Check voor meer informatie op brazzavest.nl.

0: Op deze twee dagen zijn er zoveel zangers, zangeressen, bandjes. Itna, Dheerhinga, Jessica, Kieren, Kedar en Mies Ansh.
1: Hazir Mehfil, mij hoor Kieren Kedar.

de heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event. Brasa Vespers, Nualo, Rega, Jessica, Roshana Balgobin. Jullie een keer waas mee, gaan we even zo naar te hebben.

0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland. You are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: En natuurlijk mag Shivam Rajaram niet ontbreken van Nataraj, Yebi Rega Brasa Vesper. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center.

Razenfest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Is Dimper Diamonds 2000 ke Abid, die mag natuurlijk niet ontbreken. En Abid ke waas mee, hamsun nikujar hai sunya.

Sunnevallo, Sunnevallo, Deer Mutker. Wacht niet te lang om kaarten te kopen via brazavest.nl voor zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Abhaar in het programma. Wil je shucks, die is kanaam heen, Nizam Vagito zijn van de Legends. Hij is er ook.

Brassavers Indoor Summer Edition GIA Event Center Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Check voor meer informatie op brassavers.nl.

0: Ja, Brazzaville, Arehe. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Super early bird tickets voor fase 1. Ik dans ze uitverkocht. Jaldi ze uitverkocht. Hogere haar. En nu nog 7 dagen te gaan voor super early bird tickets fase 2 clear. Haas je. Haal je tickets voor Brazzaville. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Yes, Brazzaville. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzaville. Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag weer. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. De heeste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event. Brazzaville. En natuurlijk de beste DJ's en dansgroepen. Arie Akiwaste. Get your tickets now via brazzaville.nl. Super early bird tickets vanaf slechts 8,50 euro. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website. Brazzaville.nl. Be there. To a year. To geniet carrière. To souvenir. To decor. Ja. En kind tot 1 meter gratis. Brazzaville meer. Get it now on brazzaville.nl. Brazzaville. Powered by UTX.nl en Ujala Radio. Ja, Brazzaville, Arehe. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Super early bird tickets voor fase 1. Ik dans ze uitverkocht. Jaldi ze uitverkocht. Hogere haar. En nu nog 7 dagen te gaan voor super early bird tickets fase 2 clear. Haas je. Haal je tickets voor Brazzaville. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. अगर आपके घर पे जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De natuurbrand in het Duitse Hürtgengewald is de grootste ooit in Noord-Rijn-Westfalen, dat meldt Tagesschau. Volgens bestuurder Rolf Nolte staat 300 hectare bos in brand, omgerekend zo'n 420 voetbalvelden. Minister Sielke Gurrissen noemde de omvang ongekend voor de deelstaat. Eerder vrijdag werden rond 2000 inwoners geëvacueerd vlakbij een dorpje dicht bij Kerkrade. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker toonde vrijdag in Californië zijn nieuwe model C8. Ondernemer Victor Muller wil daarmee het merk nieuw leven inblazen. Er worden slechts 25 exemplaren gebouwd, waarvan er al 19 zijn verkocht. Muller verwacht dat de reeks eind deze week is uitverkocht. De provincie Noord-Brabant overweegt de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken, maar nog niets is definitief. Op 1 oktober volgt een ontwerpbesluit waarna ondernemers kunnen reageren of alternatieven indienen. Gedeputeerde Saskia Boelema zegt de onrust te begrijpen en belooft ondernemers voortaan beter te informeren. De Franse Constitutionele Raad heeft een wet verworpen die kinderen onder 15 jaar toegang tot social media zou ontzeggen. De Raad oordeelt dat de wet een onevenredige inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting en privacy schendt. President Macron heeft premier Lecornu opdracht gegeven juridische solide...

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd, al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. Een matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte, maar het blijft nog gauw 21 graden, in het zuidoosten 30 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. De natuurbrand in het Duitse Hütgendewald is de grootste ooit in Noord-Rijn-Westfalen. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker toonde vandaag in Californië zijn nieuwe model, de C8. De provincie Noord-Brabant overweegt de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken, maar nog niets is definitief. De Franse Conditionele Raad heeft een wet verworpen die kinderen onder de 15 toegang tot sociale media zou ontzeggen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: allemaal, je luistert naar Ujala Radio, waar muziek staat en jij meezingt. Zet hem harder, dit is jouw sound.
1: You are.
2: Ujala Radio Headlines. De natuurbrand in het Duitse Hürtgenwald is de grootste ooit in Noord-Rijn-Westfalen. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker toonde vandaag in Californië zijn nieuwe model, de C8. De provincie Noord-Brabant overweegt de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken, maar nog niets is definitief. De Franse Conditionele Raad heeft een wet verworpen die kinderen onder de 15 toegang tot sociale media zou ontzeggen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

U luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807, dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl.

0: पी, मैं साकी बनी थी, पीने को तूने पी।
1: जा जा जा रे।

Live vanuit de Hoofdstad. Ja, Brazzavest, Arehe, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Super early bird tickets voor fase 1. Ik dans ze uitverkocht. Jaldie ze uitverkocht, Hogere Haar. En nu nog 7 dagen te gaan voor super early bird tickets fase 2 clear. Haas je, haal je tickets voor Brazzavest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Yes, yes, yes, party people, get ready! Brazzavest, yes! Get ready for the hottest Hindustani event of the year! Brazzavest, Indoor Summer Edition, GIA Event Center Den Haag meer. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop, entertainment, culture, food, music, dance and shop. 10,000 party people, 10,000 load. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment. Plaza Lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaanse event van het jaar, Brazzavest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts en zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brazzavest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Kinderen tot 1 meter gratis sowieso mee. Come and shine. De heetste muziekformaties en artiesten uit te zien op 1 event. Brazzavest. De band met Kieran Kedar, Mies Unch, B-Tune Steve, Diamonds met Abid, Hans en Onoepa. De Legends met Nizam, Iwo en Fazil Wagenzijn. Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana. Shion Rajana met Natraj Kesar. Umer en Squad met Umer, Huyana en Futuring Tira. Soedel met Surya. Exclusive met Sanjay Randhir, D-Wag en Satvika. Sensation met Virej. Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Avisha, Sonia, Fardini en Vinay Kalpu. Brazzavest. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJs en dansgroepen. Yakin, Nash Nation, Dilsi Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachania Londwa Kinaj, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir Nannan. Get your tickets now via brazzavest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazzavest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brazza namens Brazzavest. Get it now on brazzavest.nl. Brazzavest, powered by utix.nl en Ujala Radio. See you there. Ja, Brazzavest, Arehe. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Super early bird tickets voor fase 1. Ik dans ze uitverkocht. Jaldie ze uitverkocht, Hogere Haar. En nu nog 7 dagen te gaan voor super early bird tickets fase 2 clear. Haas je, haal je tickets voor Brazzavest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. के घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं। 15 फरमाइश फॉर मार €100 ऑफ उजाला रेडियो। स्टूडियो मेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl।

0: business toe aan de volgende stap? Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
2: www.ujala.nl.
3: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Ebusco verkeert nog steeds in zwaar weer, dat blijkt uit halfjaarcijfers. Het Brabants bedrijf leverde in de eerste helft van dit jaar slechts 16 bussen tegenover 47 in dezelfde periode vorig jaar. Stadsvervoerder VIP uit Potsdam annuleerde bovendien begin vorige week een bestelling van 23 bussen wegens aanhoudende leveringsproblemen. Een onlangs afgetreden hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, Jason Arday, is dood aangetroffen, dat meldde Britse media. De universiteit onderzocht beschuldigingen van plagiaat en liegen op zijn cv. Londense politie vond vrijdagmiddag de 41-jarige man dood aan in Battersea. Vermoedelijk is er geen misdrijf in het spel. De natuurbrand in het Duitse Hürtgenwald is de grootste ooit in Noord-Rijn-Westfalen, dat meldt Tagesschau. Volgens bestuurder Rolf Nolter staat 300 hectare bos in brand, omgerekend zo'n 420 voetbalvelden. Minister Sielke Gurrissen noemde de omvang ongekend voor de deelstaat. Eerder vrijdag werden rond 2000 inwoners geëvacueerd vlakbij een dorpje dicht bij Kerkrade. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker toonde vrijdag in Californië zijn nieuwe model C8. Ondernemer Victor Muller wil daarmee het merk nieuw leven inblazen. Er worden slechts 25 exemplaren gebouwd, waarvan er al 19 zijn verkocht. Muller verwacht dat de reeks eind deze week is uitverkocht. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd. Al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. Een matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte. Maar het blijft nog gauw 21 graden, in het zuidoosten 30 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
0: Ja, Brazzaves, Arehe, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Super early bird stickers voor fase 1. Ik dam ze uitverkocht. Jaldi ze uitverkocht, Hogere Haar. En nu... nog 7 dagen te gaan voor Super Early Bird Stickers fase 2 clear. Haas je, haal je tickets voor Brazzaves. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Ujala Radio, Rato Dien, 24 ghante lagataar, aapke liye, doorgaat ie. Aur haan, tu mange henge. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Deel ze baat kan hij? Toch hem wie? Deel ze af ze baat kringe. Harikjes. Raad o dien. Aap hem ze baat kan sakte.

0: you are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hallo, dit is Ukulele Radio. Dans je mee?

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd, al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. Een matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte, maar het blijft nog gauw 21 graden, in het zuidoosten 30 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: You are Ujala Radio Headlines.
1: Ebusco verkeert nog steeds in zwaar weer. Het Brabantse bedrijf levert in de eerste helft van dit jaar slechts 16 bussen. Een onlangs afgetreden hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, Jason Arday, is dood aangetroffen. De natuurbrand in het Duitse Hütgenwald is de grootste ooit in Noord-Rijn-Westfalen. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker toonde vandaag in Californië zijn nieuwe model, de C8. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujjala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
1: You are.
2: Ujjala Radio Headlines.
3: Ebusco verkeert nog steeds in zwaar weer. Het Brabantse bedrijf levert in de eerste helft van dit jaar slechts 16 bussen. Een onlangs afgetreden hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, Jason Arday, is dood aangetroffen. De natuurbrand in het Duitse Hütgenwald is de grootste ooit in Noord-Rijn-Westfalen. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker toonde vandaag in Californië zijn nieuwe model, de C8. En tot zover de headlines op Ujjala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Frank van der Klucht. Na een overwinning op Iran claimt de Verenigde Staten de Straat van Hormuz als Amerikaans grondgebied. Dit verklaarde president Donald Trump tijdens een toespraak in New York. De strategische zeestraat verbindt de Persische Golf met de Arabische Zee en is van groot economisch belang voor de wereldwijde oliehandel. Ebusco verkeert nog steeds in zwaar weer, dat blijkt uit halfjaarcijfers. Het Brabants bedrijf leverde in de eerste helft van dit jaar slechts 16 bussen tegenover 47 in dezelfde periode vorig jaar. Stadsvervoerder VIP uit Potsdam annuleerde bovendien begin vorige week een bestelling van 23 bussen wegens aanhoudende leveringsproblemen. Een onlangs afgetreden hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, Jason Arday, is dood aangetroffen, dat meldde Britse media. De universiteit onderzocht beschuldigingen van plagiaat en liegen op zijn cv. Londense politie vond vrijdagmiddag de 41-jarige man dood aan in Battersea. Vermoedelijk is er geen misdrijf in het spel. De natuurbrand in het Duitse Hürtgenwald is de grootste ooit in Noord-Rijn-Westfalen, dat meldt Tagesschau. Volgens bestuurder Rolf Nolte staat 300 hectare bos in brand, omgerekend zo'n 420 voetbalvelden. Minister Sielke Gurrissen noemde de omvang ongekend voor de deelstaat. Eerder vrijdag werden rond 2000 inwoners geëvacueerd vlakbij een dorpje dicht bij Kerkrade. Het weer nog tot slot. Vannacht trekken vanuit het westen meer wolkenvelden over het land. Al blijft er ruimte voor diverse opklaringen. Lokaal valt mogelijk een klein buitje. Bij een zwakke noordenwind daalt de temperatuur naar zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sabko ise batate. O tumhe tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio.

You are Ujala Radio Headlines. Na een overwinning op Iran claimt de Verenigde Staten de Straat van Hormuz als... Amerikaans grondgebied. Ebusco verkeert nog steeds in zwaar weer. Het Brabantse bedrijf levert in de eerste helft van dit jaar slechts 16 bussen. Een onlangs afgetreden hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, Jason Arday, is dood aangetroffen. De natuurbrand in het Duitse Hütgendewald is de grootste ooit in Noord-Rijn-Westfalen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Frank van der Klucht. Na een overwinning op Iran claimt de Verenigde Staten de straat van Hormuz als Amerikaans grondgebied. Dit verklaarde president Donald Trump tijdens een toespraak in New York. De strategische zeestraat verbindt de Persische Golf met de Arabische Zee en is van groot economisch belang voor de wereldwijde oliehandel. Ebusco verkeert nog steeds in zwaar weer, dat blijkt uit halfjaarcijfers. Het Brabants bedrijf leverde in de eerste helft van dit jaar slechts 16 bussen tegenover 47 in dezelfde periode vorig jaar. Stadsvervoerder VIP uit Potsdam annuleerde bovendien begin vorige week een bestelling van 23 bussen wegens aanhoudende leveringsproblemen. Een onlangs afgetreden hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, Jason Arday, is dood aangetroffen, dat melden Britse media. De universiteit onderzocht beschuldigingen van plagiaat en liegen op zijn cv. Londense politie vond vrijdagmiddag de 41-jarige man dood aan in Battersea. Vermoedelijk is er geen misdrijf in het spel. De natuurbrand in het Duitse Hürtgenwald is de grootste ooit in Noord-Rijn-Westfalen, dat meldt Tagesschau. Volgens bestuurder Rolf Nolter staat 300 hectare bos in brand, omgerekend zo'n 420 voetbalvelden. Minister Sielke Gurrissen noemde de omvang ongekend voor de deelstaat. Eerder vrijdag werden rond 2000 inwoners geëvacueerd vlakbij een dorpje dicht bij Kerkrade. Het weer nog tot slot. Vannacht trekken vanuit het westen meer wolkenvelden over het land. Al blijft er ruimte voor diverse opklaringen. Lokaal valt mogelijk een klein buitje. Bij een zwakke noordenwind daalt de temperatuur naar zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Hallo, mijn naam is Subhans en ik luister naar Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. Na een overwinning op Iran claimt de Verenigde Staten de Straat van Hormuz als... Amerikaans grondgebied. Ebusco verkeert nog steeds in zwaar weer. Het Brabantse bedrijf levert in de eerste helft van dit jaar slechts 16 bussen. Een onlangs afgetreden hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, Jason Arday, is dood aangetroffen. De natuurbrand in het Duitse Hürtgenwald is de grootste ooit in Noord-Rijn-Westfalen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: पग पर
1: यू आर
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Na een overwinning op Iran claimt de Verenigde Staten de straat van Hormuz als Amerikaans grondgebied. Dit verklaarde president Donald Trump tijdens een toespraak in New York. De strategische